0: Stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39. De Klek Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 40 47 69.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Jelle de Klerk BV, wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info @jellede_klerk_bvba.be. Jelle de Klerk heeft een

Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortsesteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen. De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die

0: 60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 104.9 FM.
1: Dit is Radio Ommeland.

0: Staatsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Zeg me wat je echt voelt.
0: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende.
2: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Balladehof. Restaurant, bistro, taverne en feestzaal.

Ballade Hof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Ballade Hof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stopcage, airco-service.

Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechnikers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlbvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt. Vanaf nu kan je in Blankenbergen terecht voor de lekkere keuken uit Irak en Syrië. Bij restaurant Teboulet, tzatziki, tepsi, kibbeh, durum, shawarma, dessertjes en andere lekkernijen bij Teboulet in de

0: renovaties kan je terecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 3 uur.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de Stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
4: Wat vervangen door een douche? Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de

0: Radio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Zeg me wat je echt voelt.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
4: Of je nu deelneemt aan een sportevenement, of je schrijft je in een sport- of fitnessclub, wij betalen tot €40 terug. Onze terugbetalingen helpen je je grenzen te verleggen.
5: Het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds zorgt voor het verschil. Meer info vnz.be.
6: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477-63-43-52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
7: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
8: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall. In Oostende.
9: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
10: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
11: Het is nu 4 uur.
10: Radio Ommeland.
12: Ommeland.
10: De radio voor Brugge en omstreken.

me.

0: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Lift in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
4: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch, of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk. En altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21 uur. 30.
0: Hoevenslagerij Evelien. Van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen.

Thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Pasman, zit je goed.
1: Ribbetjes aan go-go bij Chris in Oostende.
2: Heerlijke ribbetjes à volonté eten voor slechts €23. Het kan in restaurant Het Ribbetje te Oostende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Ribbetje, Nieuwpoortsesteeg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar.

0: renovaties kan je terecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Zeg me wat je echt voelt.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
0: Zoek je een gezellig plekje in Brugge waar echt met liefde wordt gekookt? Stap binnen bij de Fat Swan. Chef Emile verrast je seizoen na seizoen met verse internationale creaties. Van vis en vlees tot heerlijke veggiegerechten. Katelijnenstraat 150 Brugge. Kijk snel op thefatswan.be.
3: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, de Korte Markt, 0477 63 43 52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
4: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
0: Vanaf nu kan je in Blankenbergen terecht voor de lekkere keuken uit Irak en Syrië. Bij restaurant Tabouleh, tzatziki, tepsi, kibbeh, durum, shawarma, dessertjes en andere lekkernijen bij Tabouleh in de Weststraat 12 te Blankenbergen. Ook frietjes en frituur 's nachts te verkrijgen.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 5 uur.
5: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Radio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

seminaris. Het Ballade Hof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Ballade Hof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen voor

0: 40. Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Maison Chagall is een trendy kledings- en

0: sluitingsdag.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
0: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Zeg me wat je echt voelt.
0: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of

0: feestjes tot de grote festivals.
1: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechnikers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlpvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
2: Tuincenter De Fever, altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkolte Heirweg 45 in Gistel.
1: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service en aan- en verkoop van tweedehands wagens. De Klerk Automotive, een betrouwbare garage in Blankenbergen. Hansestraat 12 0400 78 33 47 69.
3: Ribbetjes I go go bij Chris in Oostende.
1: Heerlijke ribbetjes af Holland thee eten voor slechts 23 euro. Het kan in restaurant Het Ribbetje te Oostende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Ribbetje, Nieuwpoortsysteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen. De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes.

0: 19 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten, of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar 15 euro? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fonduketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 6 uur.
3: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

Elke avond is het weer hetzelfde. Ik zie de mannen één voor één binnenkomen zoals ze dat zo vaak doen. Het zijn meestal de vaste klanten die binnenkomen schuifelen. Alles gaat discreet. Je kijkt niet naar hun gezichten. Je vraagt niet naar hun namen. Je wilt niets van hen weten. Je ziet ze gewoon als een nieuwe klant. Het enige waar je aan denkt is hun geld, terwijl je voortdurend langs ze heen kijkt. Waarom ik dit werk doe? Gewoon, ik wil ook wel eens wat geld verdienen. Ik wil ook wel eens in een mooi huisje wonen. Ik heb het al helemaal in gedachten. Een mooi plekje aan de zee. Misschien wel met een man en wat kindjes. Een echt gezinnetje. Dat lijkt me wel wat. En daarom ontvang ik elke avond weer die gezichtloze mannen. Van wie ik nooit zal weten wie of wat ze zijn. Maar ik doe alles wat je wilt. Ik dans alleen voor jou. En als je nog wat geld over hebt, dans ik nog een keer. Het maakt me niet uit op welke muziek. Als jij me maar betaalt. Met marken of dollars. Of een creditcard. Je mag het zelf weten. Hier, laat me je kraag nog even goed doen voor je gaat. Of zal ik nog een keertje voor je dansen? Alleen voor jou. Tina Turner, Private Dancer.

0: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
5: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
0: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen. 0473 113 333.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Reclame op jouw stadsradio. Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
2: Het Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen heeft in de eerste maanden na het museumplan van minister Caroline Genee van Vooruit opvallend meer bezoekers ontvangen. Exact een jaar geleden deed dat plan het Vlaamse cultuurlandschap op zijn grondvesten daveren. Het MHKA dreigde eerst te moeten sluiten, maar kon in overleg met de minister toch zijn museumfunctie behouden. Onze bezoekers zijn het museum trouw gebleven, klinkt het bij Dieter van Keijersbilk, waarnemend directeur van het MHKA.
3: In hal 5 in Leuven vond dit weekend de eerste editie van Matsuri plaats. Een festival over Japanse cultuur en traditie. Bezoekers konden er kennis maken met Japanse antiek, haar accessoires, sake, wagashi en traditionele muziek. Aanleiding tot het festival, de 160 jaar.

0: 20-jarige diplomatieke band tussen Japan en ons land.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
1: Radio Ommeland. 104.9.

0: 60 jaar muziekgeschiedenis.
1: Dit is Radio Ommeland.
0: 104.9 FM.
2: Ooit rende ik hier als kind door de straten. En het bankje waarop we toen zaten.

0: aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Vanaf nu kan je in Blankenbergen terecht voor de lekkere keuken uit Irak en Syrië. Bij restaurant Teboulet, Tzatziki, Tepsi, Kibbeh, Durum, Shawarma, dessertjes en andere lekkernijen bij Teboulet in de Weststraat 12 te Blankenbergen. Ook frietjes en frituur 's nachts te verkrijgen.
3: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Wel, zeg, zo goed gezind. Omdat de lente eraan komt.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Ah. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Ah, echt?
4: Ja, tuurlijk.
6: Veranda-comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Het Kroegske, het gezelligste café op het gezelligste plein van Oostende. Iwijn verwacht jullie in de

0: Oostende.
1: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Zeg me wat je echt voelt.
1: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of dorpsfeest?

0: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlbvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
1: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel. Stevens Meubel.
2: Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 oktober houdt Stevens Meubel een grote magazijnverkoop. Superkoopjes op een ruime selectie stoelen, eetplaatsen, salons en nog zoveel meer. Profiteer van scherpe prijzen en uitzonderlijke deals. Maar op is op.
1: Voor prijs, kwaliteit en service.
2: Nesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
5: Het is nu 7 uur.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

0: Fijnste classics, enkel en alleen op dit station. Dit is Ommeland 104.9 voor Grootbrugge en omliggende. Welkom allemaal. We hebben nog heel veel fijne classics. We hebben ook nog regionieuws in dit ochtendblok. En er is uiteraard nog heel wat te doen in de omgeving. En we geven je dat graag mee.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.
3: Het is 1977. Een Amerikaanse New Wave band heeft net de studiodeuren achter zich dichtgetrokken. Want ze zijn klaar met de opname van hun nieuwe album. Een goede plaat waarop de band één absolute favoriet heeft. Het is een liedje dat een cover is van een oude Amerikaanse hit en waarvan de zangeres voor de grap een paar regeltjes Frans in de tekst heeft gestopt. Dat klinkt erg sexy, heeft ze gezegd. De platenmaatschappij is ook enthousiast over het nummer en wil daar een single van uitbrengen. Maar na een paar dagen worden ze gebeld door de Franse vestiging van de platenmaatschappij. Dat nummer van die nieuwe Amerikaanse band, met dat Frans erin, zeggen ze, dat klopt langs geen kanten. Dat Frans, dat de zangeres zingt, is grammaticaal helemaal fout. De directeur van de platenmaatschappij zit ermee in zijn maag. Moet de band nu voor schut staan met dat onzin Frans van de zangeres of niet? Hij dracht de band dan ook op om een nieuwe versie van het nummer te maken. Nu met het goede Frans. Maar de zangeres denkt er niet aan. Ben je helemaal gek geworden, zegt ze. Het nummer is goed zoals het is. En die Franse fouten, ach, alleen de Fransen horen dat. De rest van de wereld kan het toch niet verstaan. En dus wordt de single gewoon uitgebracht met alle Franse grammaticale fouten inbegrepen. En dat is maar goed ook, want dat nummer wordt een wereldhit. Of het zonder al die fouten ook een hit was geworden, dat weet ik niet. Maar de zangeres had wel gelijk. Met dat Frans klinkt de plaat net iets lekkerder. Hier is de hitlegende van Deborah, Harry en Blondie met hun doorbraakhit Denis.

0: Elke weekdag in de ochtend, het ochtendblok met Rick. Fijn dat jullie luisteren, aangenaam trouwens. We zijn het jongste station in de regio met de leukste classics die elk uur weer langskomen.
1: 104.9 FM.
0: De beste 60s, 70s, 80s, 90s en

0: magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubels.
3: Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 oktober houdt Stevens Meubel een grote magazijnverkoop. Superkoopjes op een ruime selectie stoelen, eetplaatsen, salons en nog zoveel meer. Profiteer van scherpe prijzen en uitzonderlijke deals. Maar op is op.
2: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel. Stevens Meubel.
3: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
4: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden. Zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkolte Heijerweg 45 in Gistel.
5: Niemand komt graag terecht in een ziekenhuis. Maar een hospitalisatieverzekering met een plus... kan het net iets draaglijker maken. Met onze Hospi Plus kaart kan je rustig herstellen zonder facturen te tellen.
6: Het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds zorgt voor het verschil. Meer info vnz.be.
7: La Plancha, een fusie van de diverse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
8: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
9: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
10: Welcome to my world,
9: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
11: Kadans
9: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
2: De gemeente Te Senderlo Ham en een projectontwikkelaar doen een nieuwe poging om een vergunning te krijgen voor een grootschalig project op het Kolommenveld. De komst van onder meer woningen en een woonzorgcentrum sleept al jaren aan door protest uit de buurt. Maar heel veel mensen wachten op een woonzorgcentrum en de natuur wordt gecompenseerd, zegt de gemeente.
3: Bij de autocross in Engelmünster is een deelnemer zwaar gewond geraakt toen hij werd aangereden door een racewagen. De man stond naast zijn voertuig te wachten op zijn beurt, terwijl de andere wagen al op het parcours reed. Hij verkeerde even in levensgevaar. Ook de bestuurder van de racewagen raakte zwaar gewond en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.
4: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Zandochtend, dat is de leukste uit de regio. Via 104.9 FM voor Brugge en Oostkamp. En ook online via radioommeland.be. Daar hebben we een livestream. En dan neem je ons mee naar je werk, op vakantie of waar dan ook.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: Bring the action.
1: 104.9 FM.

heerlijke meezingers en ook platen die je misschien wel vergeten bent, maar die je toch oh zo leuk vindt. Je hoort ze hier elke dag opnieuw langskomen via 104.9 voor Oostkamp en Brugge. Is dit Radio Ommeland. Goedemorgen allemaal.

0: Ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Twee verliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Buisstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende.
3: Wel, zeg, zo goed gezien. Omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, eten met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Oh, echt?
3: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
2: De Klerk Automotive in Blankenbergen. Waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stockage,

0: 40 47 69.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. info@jellede-klerk-bba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute. Stadsradio Vlaanderen organiseert de theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Zeg me wat je echt voelt.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
7: Het is nu 8 uur.
6: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: Bij een vechtpartij in het centrum van Antwerpen is een man met een steekwonde naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident waren meerdere mensen betrokken. De politie heeft één iemand opgepakt. De snelweg E40 is nog altijd afgesloten in Berthem voor de plaatsing van een nieuwe brug. De stalen constructie van 4000 ton is gisteravond op haar plaats gezet. Meer dan 2000 mensen zijn daarnaar komen kijken. Wegen en Verkeer verwacht dat de snelweg vanmiddag weer open kan. Bij een raketaanval op de luchthaven in Riyadh in Saudi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en meer dan 300 mensen gewond. De aanval is nog niet opgeëist, maar Saudi-Arabië en zijn bondgenoten beschuldigen de Houthi-rebellen in Jemen, gelinkt aan Iran. Saudi-Arabië noemt de aanval een oorlogsmisdaad en zegt dat het krachtig zal antwoorden. Ook de Amerikaanse president Trump veroordeelt de aanval. Hij gaat praten met de Saoedische kroonprins en premier. Orkaan Isaias heeft in het zuiden van de VS al een zeker 4 mensen het leven gekost. Honderdduizenden gezinnen hebben nog geen stroom. Intussen is Isaias afgezwakt tot een posttropische cycloon. In het voetbal blijft AA Gent voorlopig alleen leider na 0-2 winst bij Zulte Waregem. Dat eindigde de wedstrijd met 10 man. Het was niet makkelijk, zegt Gent-coach Rick de Mil, maar de zege is verdiend.
9: Geen makkelijke verplaatsing en heel blij met 3 punten hier.
8: Gent heeft 1 punt voor op Club Brugge dat met 1-4 ging winnen bij La Louvière. Racing Genk boekte een ruime thuiszege, 3-0 tegen KV Kortrijk. Coach Jes Torup is opgelucht met eindelijk nog eens een zege.
10: After 3 games not winning, we knew the importance of this game. Of course, at the end, playing 11 against 10 make it, of course, a well-deserved and a great win for us.
8: Racing Genk is 6e, Kortrijk staat 16e. Het blijft droog vandaag bij 15 graden en zon en wolken wisselen af. Vanaf morgen een paar dagen zachter weer, 18 graden. In de loop van de week zelfs 20 graden.
6: Radio Ommeland.
11: Ommeland.
6: De radio voor Brugge en omstreken.

Norman heeft eigenlijk helemaal geen zin. Wat moet hij nu weer doen met een project dat hij in zijn schoot geworpen heeft gekregen? Muziek schrijven voor een film waarvan hij niet meer weet dan alleen de titel? Nu heeft hij wel een groep waar hij die nummers aan kan slijten. Maar ja, om die groep nu op te zadelen met liedjes uit een halfbakken film, daar had Norman nu ook weer niet zoveel zin in. Uit verveling gaat hij vandaag eens naar een honkbalwedstrijd kijken in het stadion bij hem in de buurt. Misschien dat hij wat inspiratie opdoet. Terwijl hij op de bank de laatste restjes van zijn chickenburger opeet, denkt hij nog een beetje na over de opdracht. Een film over een autowasseret. Dat is alles wat hij weet. Om hem heen klappen fans van de honkbalclub voor hun ploeg. Maar dat doen ze op een bijzondere manier. Alsof ze een soort ritme klappen, lijkt wel. Norman luistert er nog eens goed naar en krijgt dan de ingeving. Waarom dat ritme niet gebruiken voor die film? Snel schrijft hij op een kartonnetje van zijn chickenburger wat ideetjes. Als hij dat kartonnetje later meeneemt naar de studio, zit het complete nummer al in zijn hoofd. Tegenwoordig, 30 jaar later, heeft hij dat kartonnetje ingelijst. Het hangt naast de tientallen gouden en platina platen die Norman met dat nummer heeft gekregen. Want het thema van de autowasseret film werd een wereldhit. Niet slecht voor een nummer dat op een tribune van een honkbalstadion begon. Car Wash van Rose Wash, de groep van Norman Whitfield.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Stan de Jonge, het jongetje van 7 dat in de zomervakantie in coma lag na een ongeval in Oostenrijk, is maandagochtend voor het eerst weer naar school kunnen gaan. Het werd een warm weerzin met de vriendjes uit de klas. We hadden nooit durven hopen dat onze zoon zo snel zou revalideren, aldus nou de ouders.

0: allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
1: Radio Ommelo.

0: 104.9 FM.
1: Fijn toch, die classics. Elke dag weer via 104.9. Dit is Radio Ommeland voor Oostkamp.
0: Welkom bij Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub Cadans van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
2: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijke snacks en verse hamburgers. Op de plaat gebakken, ter plaatse, op te eten, af te halen of ook geleverd in Blankenbergen, Uitkerken, Wenduinen en Zeebrugge. De Frietrevue, Visserstraat 55, Blankenbergen. Naast het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
5: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelsesteenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
6: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse headspa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
7: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
8: Ribbetjes en go-go bij Chris in Oostende.
9: Heerlijke ribbetjes à volonté eten voor slechts €23. Het kan in restaurant Het Ribbetje te Oostende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Ribbetje, Nieuwpoortsesteenweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
10: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
11: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
12: Reclame op jouw stadsradio? Bel dan nu 04 95 38 39 39.
13: Het regionale nieuws.
14: Hulpverleningszone Zuidwest-Limburg heeft 15 nieuwe voertuigen in gebruik genomen. Het gaat onder meer over bosbrandwagens, ziekenwagens, ladderwagens en hoogtewerkers. Er zit ook een opvallend klein exemplaar bij. Een blusrobot. Daarmee kunnen we op afstand ingrijpen bij gevaar. gevaarlijke situaties, klinkt het bij de brandweerlui. Een 75-jarige vrouw uit Wetteren is door de rechtbank in Dendermonde veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk voor de ontvoering en gijzeling van een zwakbegaafde man. Ze was kort met hem getrouwd geweest en had al die tijd al het geld van de man uitgegeven. De vrouw wordt door de speurders ook verdacht van moord op haar vorige echtgenoot, Jean Verkarre, die sinds juni 2016 vermist is. In die zaak is nog geen uitspraak. Ze werd eerder wel al veroordeeld in andere zaken.
13: Door een uitbraak van het vogelgriepvirus bij een hobbyhouder in Balen heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, FAVV, een beschermingszone van 10 kilometer ingesteld. Daardoor geldt in delen van Lommel, Hechtel-Exel, Leopoldsburg, Binningen en Tessenderlo-Ham een tijdelijke ophokplicht voor pluimvee.
14: Een rechter in Tongeren heeft een man van 30 uit Kokzijde veroordeeld tot 15 maanden cel, omdat hij in 2023 meer dan €3.300 afhandig maakte van zijn voormalige onderbuurvrouw in Tongeren. De vrouw van 71 had hem haar bankkaart gegeven om voor haar boodschappen te gaan doen, maar de man kocht er voor zichzelf een horloge, een drone en drugs mee.
15: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
16: Vandaag is het eerst zwaar bewolkt met regen of motregen vanaf het westen geleidelijk aan. En vooral dan na de middag wordt het vanaf de kust vaak droog met enkele opklaringen. Op het einde van de namiddag vergroot echter opnieuw de kans op regen over het westen. Maximaal van 8 tot zo'n 19 graden.
15: Radio Ommeland.
17: Ommeland. Ommeland.

0: vind je onze livestream. En die zet je dan uiteraard aan waar je ook bent.
1: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor bruggen en omstreken. Stadsradio, nieuwsflits.
2: Eeuwenoude klokken, klassieke stemmen en pulserende elektronica vullen op zaterdag 26 september de Sint-Salvatorkerk in Haarlembeke. Tijdens Vibrations ontmoet het werk van Peter Benoit en Wim Hendricks nieuwe composities en improvisatie elkaar op een bijzondere locatie. Het wordt een avond waarin verleden en toekomst elkaar ontmoeten en onverwacht uitdagen.

0: magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubels.
3: Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 oktober houdt Stevens Meubel een grote magazijnverkoop. Superkoopjes op een ruime selectie stoelen, eetplaatsen, salons en nog zoveel meer. Profiteer van scherpe prijzen en uitzonderlijke deals. Maar op is op.
2: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
3: Nesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
4: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende.
5: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Palladehof. Restaurant, bistro, taverne en

seminaris. Het Balladehof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Balladehof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: 60.
1: Wel, zeg, zo goed gezind. Omdat de lente eraan komt.
0: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Uh-huh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
0: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
0: Veranda comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
0: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Zeg me wat je echt voelt.
2: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Plasman zit je goed.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 9 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Bij een vechtpartij in het centrum van Antwerpen is een man met een steekwonde naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident waren meerdere mensen betrokken. De politie heeft 1 iemand opgepakt. De snelweg E40 is nog altijd afgesloten in Berthem voor de plaatsing van een nieuwe brug. De stalen constructie van 4000 ton is gisteravond op haar plaats gezet. Meer dan 2000 mensen zijn daarnaar komen kijken. Wegen en Verkeer verwacht dat de snelweg vanmiddag weer open kan. Bij een raketaanval op de luchthaven in Riyadh in Saudi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en meer dan 300 mensen gewond. De aanval is nog niet opgeëist, maar Saudi-Arabië en zijn bondgenoten beschuldigen de Houthi-rebellen in Jemen, gelinkt aan Iran. Saudi-Arabië noemt de aanval een oorlogsmisdaad en zegt dat het krachtig zal antwoorden. Ook de Amerikaanse president Trump veroordeelt de aanval. Hij gaat praten met de Saudische kroonprins en premier. Orkaan Isaias heeft in het zuiden van de VS al een zeker 4 mensen het leven gekost. Honderdduizenden gezinnen hebben nog geen stroom. Intussen is Isaias afgezwakt tot een posttropische cycloon. In het voetbal blijft AA Gent voorlopig alleen leider na 0-2 winst bij Zulte Waregem. Dat eindigde de wedstrijd met 10 man. Het was niet makkelijk, zegt Gent-coach Rick de Mil, maar de zege is verdiend.
4: Het klopt. Zeker dan na de rode kaart moet je het veel sneller afmaken. Je moet die fases om een wedstrijd dood te maken, moet je veel sneller doen. Terwijl dat we controle hadden en terwijl dat ik ook vind dat dit een verdiende overwinning is.
3: Gent heeft 1 punt voor op Club Brugge dat met 1-4 ging winnen bij La Louvière. Racing Genk boekte een ruime thuiszege, 3-0 tegen KV Kortrijk. Coach Jes Torup is opgelucht met eindelijk nog eens een zege.
5: After 3 games not winning, we knew the importance of this game. Of course, at the end, playing 11 against 10 make it, of course, a well-deserved and a great win for us.
3: Racing Genk is 6e, Kortrijk staat 16e. Het blijft droog vandaag bij 15 graden en zon en wolken wisselen af. Vanaf morgen een paar dagen zachter weer, 18 graden. In de loop van de week zelfs 20 graden.
2: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Westtour organiseerde de driejaarlijkse Peter en Meter bijeenkomst in het provinciehuis van West-Vlaanderen. De organisatie werkt samen met 503 actieve vrijwilligers die mee instaan voor de kwaliteit van ruim 10.000 kilometer fiets- en wandelaanbod in West-Vlaanderen. Het Meter en Peter programma van Westtour bestaat sinds 1998. Met 81 vrijwilligers is uitgegroeid tot een netwerk van 503 actieve Meters en Peters. Om de 3 jaar zit Westtour tijdens een Peter en Meter bijeenkomst naar vrijwilligers ook in de kijker.
2: Dit is jouw Classic Station.
0: Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Oostendse N-VA-schepen Charlotte Verkeijn verliest het grootste deel van haar bevoegdheden en mandaten na klachten van problematisch gedrag. Het gaat niet om bekwaamheid, zegt de burgemeester John Crombé. Ook Verkeijn reageert op de commotie. Wanneer iets blijft liggen, wil ik vaart maken. En dat maakt mij niet altijd de gemakkelijkste politica om mee samen te werken.

0: Daan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Ura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi, het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer. Met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
3: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Oh, echt?
4: Ja, tuurlijk.
6: Veranda-comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
8: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%.

0: Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 oktober houdt Stevens Meubel een grote magazijnverkoop. Superkoopjes op een ruime selectie stoelen, eetplaatsen, salons en nog zoveel meer. Profiteer van scherpe prijzen en uitzonderlijke deals. Maar op is op.
1: Voor prijs, kwaliteit, service.
0: Nesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
2: Vanaf nu kan je in Blankenbergen terecht voor de lekkere keuken uit Irak en Syrië. Bij restaurant Tabouleh, tzatziki, tepsi, kibbeh, durum, shawarma, dessertjes en andere lekkernijen bij Tabouleh in

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
2: Dinsdag was het dag van de boseigenaar. De particuliere eigenaars werden zo in de kijker gezet. Die eigenaars spelen immers een belangrijke rol. Elk jaar komen hier honderden mensen hun tent opslaan, zegt een van de eigenaars, Erik Desmalen van de Markebekenvallei in Horebeek. 30 jaar na de Witte Mars vertelt Paul Marcel opnieuw het verhaal van zijn dochter Anne, die in 1995 samen met Eefje Lambrechts verdween. Later bleken de twee meisjes vermoord te zijn door Marc Dutroux. Voor zijn nieuwe boek, Als je kind op een dag verdwijnt, baseert Marcel zich op de dagboeken die hij tijdens zijn heftige periode bijhield. Hij wilde daarmee drie generaties uitleggen wat er toen gebeurde en waarom we ook vandaag nog waakzaam moeten zijn. Een presis van een studentenclub uit Tielt is op non-actief gezet na beschuldigingen van een vechtpartij en homofoob geweld in Gent. Dat zegt de studentenclub. De politie van Gent bevestigt dat er een proces verbaal is gemaakt.
3: In de jachthaven van Blankenbergen is rond 16 uur een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Twee mensen konden zichzelf in veiligheid brengen. Wellicht ontstonden de vlammen per ongeluk, al was er volgens getuigen ook een explosie te horen. De jeugdafdeling van de Brusselse bibliotheek Muntpunt is vanaf nu een schermvrije zone. Aan de bezoekers van de jeugdbib wordt gevraagd om hun smartphone of laptop aan de kant te leggen. De campagne Schermen uit, plezier aan, wil gezinnen inspireren om meer tijd te maken voor lezen, spelen, knutselen en samen zijn.
4: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Vandaag is het eerst zwaar bewolkt met regen of motregen vanaf het westen geleidelijk aan. En vooral dan na de middag wordt het vanaf de kust vaak droog met enkele opklaringen. Op het einde van de namiddag vergroot echter opnieuw de kans op regen over het westen. Maximaal van 8 tot zo'n 19 graden.
4: Radio Ommeland.
7: Jouw Classic Station.

0: Ik had het allemaal wel gezien. Mijn baan in de stad was voor me genoeg geweest. Ik moest me dag en nacht uitsloven voor een vent van niks. En ik lag s'nachts maar te pekeren over hoe mooi het allemaal had kunnen zijn. Daarom ben ik de stad maar ontvlucht, op zoek naar een beetje geluk. Ik ben de rivier afgezakt, op zoek naar wat werk. Ik heb borden gewassen in Memphis en ik heb me afgebeuld in New Orleans. Maar ik had nog nooit al die plaatsen van hun mooie kant gezien. Totdat ik een reis had geboekt op deze koningin van de rivierboten. Want vanaf deze boot zie je de rivier en zijn havens op zijn mooist. Met die grote raderwielen die de boot voortstuwen, heeft de boot uitstraling van een koningin. Als een trotse vrouw brengt ze me op weg naar wat meer geluk. Dus als je, net als ik, de rivier afzakt, weet dan dat je altijd wel wat mensen tegenkomt aan wie je wat hebt. En wees niet bezorgd als je geen geld hebt, want de mensen aan de rivier wil je maar al te graag helpen. Dus ga met me mee de rivier op met dat prachtige schip, de Proud Mary. Proud Mary, Ike en Tina Turner.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us.
2: Good job, Daddy.
1: Nice and easy.

0: Radio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Zeg me wat je echt voelt.
0: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 0477 95 76 12.
4: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
5: Nee hoor, geen grap. VNZ betaalt tot 1400 euro aan tandzorgen terug. En met onze TandPlus-verzekering daarbovenop tot 2500 euro. Zo lach je met plezier al je tanden bloot.
6: Het Vlaamse Neutraal Ziekenfonds zorgt voor het verschil. Meer info vnz.be.
0: Taxi bestellen, taxi kust bellen 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen 0400 73 113 333.
7: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubels.
8: Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 oktober houdt Stevens Meubel een grote magazijnverkoop. Superkoopjes op een ruime selectie stoelen, eetplaatsen, salons en nog zoveel meer. Profiteer van scherpe prijzen en uitzonderlijke deals. Maar op is op.
7: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel. Stevens Meubel.
8: Nesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
9: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetallen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
0: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of

0: Tijdens tot de grote festival.
1: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechnikers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0477 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlbvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou

0: terecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Bij een vechtpartij in het centrum van Antwerpen is een man met een steekwonde naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident waren meerdere mensen betrokken. De politie heeft één iemand opgepakt. De snelweg E40 is nog altijd afgesloten in Berthem voor de plaatsing van een nieuwe brug. De stalen constructie van 4000 ton is gisteravond op haar plaats gezet. Meer dan 2000 mensen zijn daarnaar komen kijken. Wegen en Verkeer verwacht dat de snelweg vanmiddag weer open kan. Bij een raketaanval op de luchthaven in Riyadh in Saudi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en meer dan 300 mensen gewond. De aanval is nog niet opgeëist, maar Saudi-Arabië en zijn bondgenoten beschuldigen de Houthi-rebellen in Jemen, gelinkt aan Iran. Saudi-Arabië noemt de aanval een oorlogsmisdaad en zegt dat het krachtig zal antwoorden. Ook de Amerikaanse president Trump veroordeelt de aanval. Hij gaat praten met de Saudische kroonprins en premier. Orkaan Isaias heeft in het zuiden van de VS al aan zeker 4 mensen het leven gekost. Honderdduizenden gezinnen hebben nog geen stroom. Intussen is Isaias afgezwakt tot een posttropische cycloon. In het voetbal blijft AA Gent voorlopig alleen leider na 0-2 winst bij Zulte Waregem. Dat eindigde de wedstrijd met 10 man. Het was niet makkelijk, zegt Gent-coach Rick de Mil, maar de zege is verdiend.
4: Het klopt, zeker dan na de rode kaart moet je het veel sneller afmaken. Je moet die fases om een wedstrijd dood te maken, moet je veel sneller doen. Terwijl dat we controle hadden en terwijl dat ik ook vind dat dit een verdiende overwinning is.
3: Gent heeft 1 punt voor op Club Brugge dat met 1-4 ging winnen bij La Louvière. Racing Genk boekte een ruime thuiszege 3-0 tegen KV Kortrijk. Coach Jes Torup is opgelucht met eindelijk nog eens een zege.
5: After 3 games not winning, we knew the importance of this game. Of course, at the end, playing 11 against 10 make it, of course, a well-deserved and a great win for us.
3: Racing Genk is zesde, Kortrijk staat 16e. Het blijft droog vandaag bij 15 graden en zon en wolken wisselen af. Vanaf morgen een paar dagen zachter weer, 18 graden. In de loop van de week zelfs 20 graden.
2: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

welkom erbij. De grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met erbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. Ik ken de relschoppers van straat halen nog voor ze rel kunnen schoppen en meer manschappen inzetten s'nachts. Politiezone Antwerpen werkt aan een ongezien grote ordendienst voor de komende oudejaarsnacht, wanneer agenten vaak ogen en oren tekort komen.

0: elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland. Het Antwerpse gezelschap De Rovers gaat in de Schouwburg De Kern in Wilrijk in première met Iphigenia. De voorstelling gaat door op 15 en 16 oktober. Iphigenia is een hedendaagse herwerking van de klassieke oorlogstragedie. De voorstelling is gebaseerd op de versie van de Portugese theatermaker Tiago Rodriguez en stelt vragen over de oorlog.
1: The next train will be leaving from platform 1.

Het is gevaarlijk in deze stad. Sluipschutters liggen overal op de loer om mensen die tegen de regering zijn met één schot neer te maaien. Het geluid van de oppositie wordt niet meer gehoord, omdat hun tongen in tweeën zijn gesneden. Het lot van ruim 100.000 verdwenen mensen is onbekend. Ze zijn opgesloten in donkere gevangenissen, overal en nergens in Zuid-Amerika. En wat kunnen wij doen? Niet veel. We kunnen dicht tegen elkaar aankruipen en elkaar proberen te beschermen. Maar we kunnen ook niet vechten tegen het grote kwaad. Dat is veel te gevaarlijk. Eén stap op straat kan al fataal zijn. De politie patrouilleert het overal, om er zeker van te zijn dat iedereen zich houdt aan de strenge regels. Als je uit de pas loopt, word je onmiddellijk opgepakt. Het leger beheerst de wijken. Niet alleen in deze stad, maar eigenlijk overal ter wereld. In welke vorm dan ook, van New York tot Zuid-Afrika. De jonge mannen zijn allemaal gevangen genomen en gedeporteerd naar kampen in de jungle. Af en toe hoor je er eens wat over. Maar wat moet je geloven in een gebroken land als dit? Hun vaders, die ooit trotse mannen waren, buigen nu hun hoofd voor de dictators, terwijl er voor hun dochters niets anders op zit dan het de generaals en politieofficieren naar de zin te maken. Kom op, laat jij en ik doen alsof die wereld daarbuiten niet bestaat. Samen blijven we binnen en kruipen we dicht tegen elkaar aan. Op die manier hebben we voldoende bescherming en zijn we veilig voor de gevaren van de duistere nacht daarbuiten. Undercover of the Night, The Rolling Stones.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Archeologen hebben in Kolkerken een indrukwekkende Romeinse site blootgelegd met de dammen en sporen van bewoningen bijna 2000 jaar oud. Hier is men echt het gevecht met de zee aangegaan, zegt archeoloog Sam de Dekker. Wat tegenwoordig een rustige woonwijk in Kolkerken is, moet ooit een bruisende plek geweest zijn. Dat blijkt uit archeologisch onderzoek op een site aan de Fortbekeweg. Maar sinds mei opgravingen aan de gang zijn. Bakken vol scherven, dammen en sporen van stookplaatsen wijzen erop dat er in de tweede en derde eeuw gewoond en gewerkt werd.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Zoek je een gezellig plekje in Brugge waar echt met liefde wordt gekookt? Stap binnen bij de Fat Swan. Chef Emile verrast je seizoen na seizoen met verse internationale creaties. Van vis en vlees tot heerlijke veggiegerechten. Katelijnenstraat 150 Brugge. Kijk snel op thefatswan.be.
3: Vetorpoorten. Aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort. Zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren. Met

0: tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
0: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
0: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
0: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, Kortemark, 0477-63-43-52. Info at jelledeklerkbvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
4: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop-meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
5: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de Stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
6: Welcome to my world,
5: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
7: Kadans
5: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
8: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
2: Een van de grootste uitdagingen waar Sven de Leijer al voor is komen te staan, is het vaderschap. Hij is nu papa van Charlie en Leo. En samen met zijn vrouw is hij volop op zoek naar het juiste evenwicht. Het is heel plezant, maar ook een constante zoektocht om alle bordjes in de lucht te houden. Je wil het goed doen, maar wat goed is, leer je aldoende. Nu de oudste naar school gaat, verandert ook de agenda helemaal. Je zoekt voortdurend naar wat het beste werkt. Wat een ideale formule bestaat niet, zegt hij in story. Sven is een harde werker en dus is het niet altijd eenvoudig om tijd te kunnen doorbrengen met zijn kinderen. Maar toch probeert hij daar bewust tijd voor vrij te maken. Sinds ik kinderen heb, werk ik bijvoorbeeld geen weekends meer. Ik maak er echt een punt van om veel thuis te zijn. Ik kan die twee ook niet missen. Hotel Romantiek heb ik bijvoorbeeld heel graag gedaan, maar dan was ik 10 dagen weg van huis. Sinds de jongens er zijn, vind ik dat veel moeilijker. Ik ben een emotionele vod geworden. Bovendien is Sven ook een erg bezorgde papa. En dat is er niet minder erg op geworden sinds hij en zijn vrouw een kindje zijn verloren. Ik ben bang dat die mannetjes iets overkomt. Mijn lief is gelukkig wat gerust. Het beste ligt waarschijnlijk ergens in het midden. Ik besef ook wel dat ik ze niet voortdurend onder een glazen stolp kan zetten. Dus laat ik ze soms de wildste dingen doen met hun mama. En kijk ik even de andere kant op.
3: De Zomerlinde bij de Bunge in Tongeren-Borgloon is de winnaar van de wedstrijd Boom van het jaar 2026. De meerstammige linde kreeg 1777 stemmen. De boom staat op de grens van dorpen Koning.

0: Winsum, Widooie en Piringingen. Hij zal ons land volgend jaar vertegenwoordigen in de strijd om de titel van European Tree of the Year te halen.
1: Het stadhuis en het Belfort van Lier op de Grote Markt zijn vanaf nu langs alle kanten verlicht. Vroeger scheen er enkel licht op de voorkant en een zijkant van de gebouwen. De stad investeerde in extra grondspots om ook de andere kanten te verlichten. Daarnaast kregen ook het Vleeshuis en de Sint-Jacobskapel verlichting. De LED-verlichting is ook zuiniger en minder storend voor de buurt.
2: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
3: Meer muziek. En dan nu opnieuw.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het wijkcomité van Bachten de Route in Marke is zeer trots op de nieuwe muurschildering in de spoorwegtunnel in de Aardweg. Het ontwerp stelt de fauna en flora in de wijk centraal. Inspiratie werd gehaald uit natuurgebied Het Schrijverke, een plaats waar alle bewoners van Bachten de Route trots op zijn, zegt de buurtbewoner Peter van Heuven.

0: magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Vanaf nu kan je in Blankenbergen terecht voor de lekkere keuken uit Irak en Syrië. Bij restaurant Tabouleh, tzatziki, tepsi, kibbeh, durum, shawarma, dessertjes en andere lekkernijen. Bij Tabouleh in de

0: Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 oktober houdt Stevens Meubel een grote magazijnverkoop. Superkoopjes op een ruime selectie stoelen, eetplaatsen, salons en nog zoveel meer. Profiteer van scherpe prijzen en uitzonderlijke deals. Maar op is op.
1: Voor prijs, kwaliteit, service.
0: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
2: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Zeg me wat je echt voelt.
4: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel, Maison Chagall. In Oostende.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fonduketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 11 uur.
7: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: Bij een vechtpartij in het centrum van Antwerpen is een man met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident waren meerdere mensen betrokken. De politie heeft één iemand opgepakt. De snelweg E40 is nog altijd afgesloten in Berthem voor de plaatsing van een nieuwe brug. De stalen constructie van 4000 ton is gisteravond op haar plaats gezet. Meer dan 2000 mensen zijn daarnaar komen kijken. Wegen en Verkeer verwacht dat de snelweg vanmiddag weer open kan. Bij een raketaanval op de luchthaven in Riyadh in Saudi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en meer dan 300 mensen gewond. De aanval is nog niet opgeëist, maar Saudi-Arabië en zijn bondgenoten beschuldigen de Houthi-rebellen in Jemen, gelinkt aan Iran. Saudi-Arabië noemt de aanval een oorlogsmisdaad en zegt dat het krachtig zal antwoorden. Ook de Amerikaanse president Trump veroordeelt de aanval. Hij gaat praten met de Saudische kroonprins en premier. Orkaan Isaias heeft in het zuiden van de VS al een zeker 4 mensen het leven gekost. Honderdduizenden gezinnen hebben nog geen stroom. Intussen is Isaias afgezwakt tot een posttropische cycloon. In het voetbal blijft AA Gent voorlopig alleen leider na 0-2 winst bij Zulte Waregem. Dat eindigde de wedstrijd met 10 man. Het was niet makkelijk, zegt Gent-coach Rick de Mil, maar de zege is verdiend.
9: Het klopt. Zeker dan na de rode kaart moet je het veel sneller afmaken. Je moet die fases om een wedstrijd dood te maken, moet je veel sneller doen. Terwijl dat we controle hadden en terwijl dat ik ook vind dat dit een verdiende overwinning is.
8: Gent heeft 1 punt voor op Club Brugge dat met 1-4 ging winnen bij La Louvière. Racing Genk boekte een ruime thuiszege 3-0 tegen KV Kortrijk. Coach Jes Torup is opgelucht met eindelijk nog eens een zege.
1: After three games not winning, we knew the importance of this game. Of course, at the end, playing 11 against 10 make it, of course, a well-deserved and a great win for us.
8: Racing Genk is zesde, Kortrijk staat zestiende. Het blijft droog vandaag bij 15 graden en zon en wolken wisselen af. Vanaf morgen een paar dagen zachter weer, 18 graden. In de loop van de week zelfs 20 graden.
7: Radio Ommeland.
10: Ommeland.
7: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Marie Laremans van Vlaams Belang legt haar mandaat als gemeenteraadslid in Brugge naast zich neer. Ze nam die keuze nadat ze geschrapt werd uit het bevolkingsregister. Ze wil niet langer dat haar partij nog langer wordt meegesloten in de hets waarmee ze zelf verwikkeld raakte, zegt de fractieleider Stefaan Saint-Aubin. Marie Laremans is gemeenteraadslid af. Uit meerdere controles zou gebleken hebben dat het raadslid voor Vlaams Belang niet langer in Brugge woonde. Als gevolg daarvan werd ze in augustus ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt en kwam ook haar mandaat als gemeenteraadslid ter discussie te staan. Volgende week zou de gemeenteraad het dossier behandelen, maar Laremans houdt dus de eer aan zichzelf.

Als je oud van de grot zit, zal er tijden zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Tijdens een trouwstoet in Antwerpen zijn vier wagens bestuurlijk in beslag genomen wegens gevaarlijk rijgedrag. Politie stelde op de Bisschoppenhoflaan, de Albert B. Vernagelij en de Van Kortbeemdelij verschillende verkeersovertredingen vast. Een bestuurder legde ook een positieve drugstest af. Passagiers gingen uit de rijdende voertuigen. Een Mercedes G-klasse en een Volkswagen Golf GTI werden getakeld.

0: Er staan twee schapen in de wei, zegt het ene schaap tegen het andere. Koud hé, zegt het andere schaap. Zwijg, schapen kunnen niet praten. De juf vraagt, 7 en 7, wat krijg je dan, Mariet? Antwoord van Mariet, heel fijn zand, juf. Jan zegt, hoe gaat dat op je werk? Piet antwoordt, oh prima, er werken al 150 man onder me. Jan zegt, oh. Piet zegt, ja, ik werk op de tweede verdieping.
1: Dit is jouw Classic Station.
2: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM.
2: Stadsradio, Nieuwsflits.
3: In de bibliotheek van Lendeleden bestaat zo'n 40 jaar. En sinds april zet ze die verjaardag elke maand in de kijker met een bijzondere activiteit. Op zaterdag 3 oktober volgt een feestelijke verwenddag onder het motto The Best Of. Met succesformules uit eerdere edities.

0: aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: bekende Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortsysteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
1: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
0: De Klerk Automotive in Blankenbergen. Waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen.

0: 40 47 69.
1: Al begin is moeilijk. Maar 1000 euro aan geboortevoordelen? Stelt iedereen tevreden.
2: Het Vlaamse Neutraal Ziekenfonds zorgt voor het verschil. Meer info vnz.be.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72, recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
5: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Uh-huh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Oh, echt?
4: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
8: Welcome to my world,
7: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub Cadans van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39. Vanaf nu kan je in Blankenbergen terecht voor de lekkere keuken uit Irak en Syrië. Bij restaurant Teboulé, tzatziki, tepsi, kibbeh, durum, shawarma, dessertjes en andere lekkernijen bij Teboulé in de Weststraat 12 te Blankenbergen. Ook frietjes en frituur 's nachts te verkrijgen.
9: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
10: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
11: Het regionale nieuws.
12: Brussels minister van Dierenwelzijn Elke van den Brand van Groen noemt de klachten van ex-vrijwilligers over het dierenasiel, het Blauwe Kruis in Vorst, ernstig en zal de situatie verder onderzoeken. Dat schrijft de krant La Dernière Heure en bevestigt de minister aan de radio. Verschillende ex-vrijwilligers uiten vorige week nog hun bezorgdheid over de toestand in het dierenasiel.
13: In Overijse gaat de gemeente een loods achter het gemeentehuis tijdelijk gebruiken als locatie voor evenementen. De loods vervangt de markthal, die volledig wordt afgebroken. In de gebouwen kunnen 4 maanden per jaar evenementen plaatsvinden, maar er moeten eerst wel nog enkele werken gebeuren. In december wordt de loods voor het eerst in gebruik genomen tijdens de winterhal.
12: Enkele leerlingen van een Brusselse school zijn samengekomen aan het Centraal Station in Brussel. Ze verwachten nog medestudenten van andere scholen tegen 14 uur. Het gaat om een vreedzaam protest, klinkt het. Friese ruiters staan klaar om de straat naar het parlement van de Franse gemeenschap af te sluiten. Ook een combi van de politie staat al klaar. Niet alleen in Wallonië, maar ook in Brussel komen er scholieren op straat om te protesteren.
11: Dit is Radio Ommeland.
14: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws.

0: ook op Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. Apotheek G-Dopt is vorige week onbereikbaar geworden met de wagen in Schoten. Toch via de vertrouwde Villerslei, want de werf is weer een eindje opgeschoven. Dankzij medewerkingen van mijn lieve bureau kon ik een alternatieve, maar comfortabele toegang creëren via de aanpalende laaglandlei, al dus de apotheker Carlin G-Dopt.
1: Voel de muziek van de jaren 80 en 90. Radio Ommeland.

0: de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Wel, zeg, zo goed gezind. Omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Hmm. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
7: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
8: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
9: LKE-renovaties voor totaalrenovaties van A tot Z. Meer dan 15 jaar staat Kevin al in het vak en hij zorgt persoonlijk voor de goede uitvoer van de werken. Alle verbouwingen.

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Het Kroegske, het gezelligste café op het gezelligste plein van Oostende. Iwijn verwacht jullie in de oudste.

0: 80 in Oostende.
1: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.

0: Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 oktober houdt Stevens Meubel een grote magazijnverkoop. Superkoopjes op een ruime selectie stoelen, eetplaatsen, salons en nog zoveel meer. Profiteer van scherpe prijzen en uitzonderlijke deals. Maar op is op!
1: Voor prijs, kwaliteit, service.
0: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
2: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Palladehof. Restaurant, bistro, taverne en

seminaris. Ballade Hof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. De Ballade Hof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: 8 minderjarigen die vrijdag in Brussel waren opgepakt na ernstige feiten tijdens de betoging zijn vrijgelaten. Hoewel de jeugdrechter hun plaatsing had bevolen in een jeugdinstelling. Dat meldt het parket. De 8 zijn weer vrij omdat er geen plaats was in de betrokken jeugdinstellingen. De jongeren, onder wie een 14-jarige, waren onder meer betrapt op het bezit van een molotovcocktail of toen ze stenen of vuurwerk naar de ordendiensten gooiden. Het parket zegt dat justitie zijn geloofwaardigheid verliest als zelfs een beslissing van de jeugdrechter niet kan worden uitgevoerd. In Mexico is een Vlaamse studente van 18 jaar omgekomen bij een verkeersongeval. Het meisje nam deel aan een uitwisselingsprogramma van AFS om een jaar in een ander land te studeren. Ze was met een Mexicaanse vriendin op weg naar een feestje toen het ongeval gebeurde. De ouders van het meisje worden opgevangen door slachtofferhulp. De Belgische consul in Mexico volgt via de lokale autoriteiten het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een val van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. En 3 leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vreest dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe protesten. Die waren niet toegestaan door de overheid. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het is wisselend bewolkt vandaag met af en toe wat zon en overwegend droog bij maximaal 15 graden. Morgen hetzelfde weer, wel iets zachter, tot 17 graden dan.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

Misschien moeten we er toch maar eens over gaan praten, want we hoeven niks verborgen te houden voor onszelf. We hebben dit allebei niet gewild, dat weet ik. Maar nu het gebeurd is, is er geen ontkomen meer aan. Het kind waar we met z'n tweeën voor verantwoordelijk zijn, was misschien niet gepland. Maar het is wel meer dan welkom. Dus vergeef me maar als ik er weer over begin. Je hoeft je nergens voor te schamen. Het is niet jouw schuld. Ik weet dat je bang bent dat ik ons kind niet zal accepteren. Dat ik er niet mee om kan gaan. Dat het allemaal anders liep dan we hadden gewild. Maar wat gebeurd is, is gebeurd. Ik zou misschien wel willen dat het anders was gegaan. Of dat ik er nog iets aan zou kunnen doen. Maar dat zou tegen beter weten in zijn. Nu moeten we er maar het beste van maken. Ik weet wel, mijn zorgeloze leventje is nu definitief voorbij. De dagen dat ik lanterfantend de tijd voorbij zag schuiven, liggen achter me. In plaats daarvan kijk ik in het gezicht van een klein kereltje dat dezelfde lach om zijn mond heeft als ik. Ik herken zoveel van mezelf in hem. En dan mag het misschien anders zijn gegaan dan gepland, maar als ik hem daar zo zie staan, is het allemaal toch wel de moeite waard. Daarom wil ik er niet meer aan denken hoe het ook anders had kunnen zijn. Er is nu niets meer aan te doen. Dagdromen over een ander leven is nutteloos. Dat zou alleen maar dromen tegen beter weten in zijn. China Crisis. Wishful thinking.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Eeuwenoude klokken, klassieke stemmen en pulserende elektronica vullen op zaterdag 26 september de Sint-Salvatorkerk in Haarlembeke. Tijdens Vibrations ontmoet het werk van Peter Benoit en Wim Hendricks nieuwe composities en improvisatie elkaar op een bijzondere locatie. Het wordt een avond waarin verleden en toekomst elkaar ontmoeten en onverwacht uitdagen.
0: Dit is Radio Ommeland op 104.

0: Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. Westtour organiseerde de driejaarlijkse Peter en Meter bijeenkomst in het provinciehuis van West-Vlaanderen. De organisatie werkt samen met 503 actieve vrijwilligers die mee instaan voor de kwaliteit van ruim 10.000 kilometer fiets- en wandelaanbod in West-Vlaanderen. Het Meter en Peter programma van Westtour bestaat sinds 1998. Een bron met 81 vrijwilligers is uitgegroeid tot een netwerk van 503 actieve meters en peters. Om de 3 jaar zit Westtour tijdens een Peter en Meter bijeenkomst aan vrijwilligers ook in de kijker.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Radio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop-meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
0: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen.

0: 40 47 69.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Ribbetjes I go go bij Chris in Oostende.
3: Heerlijke ribbetjes à volonté eten voor slechts €23. Het kan in restaurant Het Ribbetje te Oostende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Ribbetje, Nieuwpoortsysteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen. Zoek je een gezellig plekje in Brugge waar echt met liefde wordt gekookt? Stap binnen bij de Fat Swan. Chef Emile verrast je seizoen na seizoen met verse internationale creaties. Van vis en vlees tot heerlijke veggiegerechten. Kastelijnenstraat 150 Brugge. Kijk snel op thefatswan.be. Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0473 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen. 0473 113 333.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
3: In de eerste helft van dit jaar zijn er 20% minder gewonden gevallen in het Brusselse verkeer. Dat meldt Brussels Mobiliteit. Het aantal zwaar gewonden is bovendien met meer dan een derde gedaald. De laatste cijfers over de verkeersongevallen in Brussel tonen een bemoedigende evolutie in de eerste semester van 2026. Zo stelt Brussel Mobiliteit.
6: De regio Vlaamse Ardennen maakt honderdduizenden euro's vrij om in de toekomst meer en andere toeristen te lokken, bijvoorbeeld in de herfst of zomer. Nu wordt de regio vooral in het voorjaar tijdens de periode van de Ronde van Vlaanderen overspoeld door toeristen. Met het geld van een gezamenlijke toeristenbelasting wil de regio een grote reclamecampagne opzetten.
3: In Sint-Gillis heeft een brand gewoed aan een garagepoort van een gebouw aan de IJskelderstraat. Daarbij vielen geen gewonden, dat bevestigt de Brusselse brandweer. We hebben de garagepoort dan verder afgekoeld en het gebouw geventileerd, aldus brandweer woordvoerder Walter Derieu. Het gebouw was ontruimd en er waren geen gewonden. De juiste oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Op de rotonde in Sint-Baafsvijze bij Wielsbeke prijkt sinds afgelopen weekend het logo van de hondenzwemming in Kortenstaal. De Sint-Bavo-vrienden, de organisatoren van het jaarlijkse evenement, onthulden het kunstwerk naar aanleiding van hun 175-jarig bestaan. De gemeente steunde het project.
7: Dit is Radio Ommeland.
8: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Vanmiddag vergroot de kans op regen opnieuw met maximaal van 8 tot 19 graden. Vanavond gaat het vanaf het westen overal regenen. Minimaal van 7 tot 13 graden.
7: Radio

0: Radio Nieuwsflits.
1: Oostendse NVA-schepen Charlotte Verkijn verliest het grootste deel van haar bevoegdheden en mandaten na klachten van problematisch gedrag. Dit gaat niet om bekwaamheid, zegt de burgemeester John Crombie. Ook Verkijn

0: 24 uur per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit de gouden verleden. Heb je al te melden? Stuur het ons door via info@radioommeland.be.
1: Zaakvoerder Christian Michiels en restaurant van de restaurant Cosma in Mechelen had afgelopen weekend €300 veil voor een kunstwerk dat gemaakt werd tijdens het weekend van de klant. Het geld gaat integraal naar de warmste week. De veiling is de eerste van verschillende acties voor het goede doel die de handelaars organiseren.
2: Voel dit uit

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beven liefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende.
3: Wel zeg, zo goed gezind. Omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Oh, echt?
3: Ja, tuurlijk.
4: Veranda comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
7: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding. Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden. Zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heierweg 45 in Gistel.
8: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijke snacks

0: Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 oktober houdt Stevens Meubel een grote magazijnverkoop. Superkoopjes op een ruime selectie stoelen, eetplaatsen, salons en nog zoveel meer. Profiteer van scherpe prijzen en uitzonderlijke deals. Maar op is op.
1: Voor prijs, kwaliteit, service.
0: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
2: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Zeg me wat je echt voelt.
2: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of dorpsfeest en ben je op zoek naar een mobiel podium dat razendsnel opgebouwd kan worden? Dan moet je absoluut eens kijken bij SDL Trailers. Ze leveren niet alleen topklasse podia, maar bouwen die ook volledig voor je in met krachtig geluid, professioneel licht en zelfs een ultramoderne LED-wall.
4: Van kleine optredens tot grote festivals.
2: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechnikers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0477 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlpvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
5: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 1 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: 8 minderjarigen die vrijdag in Brussel waren opgepakt na ernstige feiten tijdens de betoging zijn vrijgelaten. Hoewel de jeugdrechter hun plaatsing had bevolen in een jeugdinstelling. Dat meldt het parket. De 8 zijn weer vrij omdat er geen plaats was in de betrokken jeugdinstellingen. De jongeren, onder wie een 14-jarige, waren onder meer betrapt op het bezit van een molotovcocktail of toen ze stenen of vuurwerk naar de ordendiensten gooiden. Het parket zegt dat justitie zijn geloofwaardigheid verliest als zelfs een beslissing van de jeugdrechter niet kan worden uitgevoerd. In Mexico is een Vlaamse studente van 18 jaar omgekomen bij een verkeersongeval. Het meisje nam deel aan een uitwisselingsprogramma van AFS om een jaar in een ander land te studeren. Ze was met een Mexicaanse vriendin op weg naar een feestje toen het ongeval gebeurde. De ouders van het meisje worden opgevangen door slachtofferhulp. De Belgische consul in Mexico volgt via de lokale autoriteiten het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een val van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. En 3 leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vreest dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe protesten. Die waren niet toegestaan door de overheid. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het is wisselend bewolkt vandaag met af en toe wat zon en overwegend droog bij maximaal 15 graden. Morgen hetzelfde weer, wel iets zachter, tot 17 graden dan.
9: Radio Ommeland.
10: Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Stad Kortrijk zet naar aanleiding van Werelddementiedag haar dementievriendelijke werking in de kijker. Er leven zo'n 1872 Kortrijkzanen met dementie. Tegen 2040 stijgt het aantal normaal met 30%, zegt Maxim Wijs, de voorzitter en de schepen van Zorg en Gezondheid.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
0: Dit is Radio Ommel.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Archeologen hebben in Kolkerken een indrukwekkende Romeinse site blootgelegd met de dammen en sporen van bewoningen bijna 2000 jaar oud. Hier is men echt het gevecht met de zee aangegaan, zegt archeoloog Sam de Dekker. Wat tegenwoordig een rustige woonwijk in Kolkerken is, moet ooit een bruisende plek geweest zijn. Dat blijkt uit archeologisch onderzoek op een site aan de Fort Beekenweg. Maar sinds mei opgravingen aan de gang zijn. Bakken vol scherven, dammen en sporen van stookplaatsen wijzen erop dat er in de 2e en 3e eeuw gewoond en gewerkt werd.

0: grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM.
1: In elke deelgemeente van Willebroek kunnen inwoners gratis leren reanimeren en een automatische externe defibrillator gebruiken. De gemeente organiseert dit najaar 5 praktische lessen.
2: Welkom.
3: Hi, this is Janet Jackson.
4: Hi, this is Sting.
5: Hi, everybody. This is Annie Lennox.
6: Hi, this is Paul McCartney.
7: Hello, I'm Phil Collins.
8: De gouden hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

0: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur, 04 77 95 76 12.
4: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
5: Stadsradio Vlaanderen stelt voor. Mechelen leeft. In de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels.
6: Welcome to my world.
5: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub Cadans van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
7: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Woensdag.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Het regionale nieuws.
4: In zo'n 10 straten in het centrum van Lier liggen de straten er glad bij door een oliespoor. De politie roept vooral bromfietsers en steppers op om voorzichtig te zijn. Er zijn ook al enkele ongevallen gebeurd met fietsers. De brandweer is volop bezig om het oliespoor op te kuisen.
5: SAP, de Duitse marktleider in bedrijfssoftware, neemt AI-bedrijf TechWolf uit Gent over. Dat maken de bedrijven vandaag bekend. De overname zou tegen eind dit jaar rond moeten zijn. We willen een AI-bedrijf van wereldklasse uitbouwen, zo zegt CEO Andries de Neve in een persbericht. De hoofdzetel van TechWolf in Gent blijft overeind. Drie Limburgse jonge mannen van 20 en 21 jaar oud zijn veroordeeld voor het oplichten van een vrouw van 84. In totaal stalen de mannen 1700 euro, een gsm en juwelen van de vrouw. Een man uit Maasmechelen krijgt 130 uur werkstraf. De tweede oplichter uit Lanaken krijgt 16 maanden cel. En een derde uit Dilsum-Stockholm 8 maanden cel.
3: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vanmiddag vergroot de kans op de regen opnieuw met maximaal van 8 tot 19 graden. Vanavond gaat het vanaf het westen overal regenen. Minimaal van 7 tot 13 graden.

De tv staat aan en jij zit ernaar te kijken. Ik zie een programma met schrijvers die over hun boeken praten. Een van hen is een vrouw die me doet denken aan jou. Ze heeft een boek geschreven over de heilige maagd Maria. En daar vertelt ze over. Omdat ze op jou lijkt, blijf ik hangen bij het programma. Mijn interesse in die vrouw is gewekt door wat ze te vertellen heeft. De schrijfster vertelt op rustige toon waar haar boek over gaat. Af en toe kijkt ze recht in de camera, waarbij haar mooie ogen meteen opvallen. Ik moet meteen denken aan dezelfde blik die ik zo vaak in jouw ogen kon zien. Maria, het verschil tussen haar en jou is dat jij nog nooit van je leven een boek hebt gelezen. Maar toch, de manier waarop haar haar langs haar gezicht valt en de manier waarop ze met haar hand door haar haar gaat, het is helemaal zoals jij dat ook altijd deed. Mooie tijden. Alleen word ik ook weer herinnerd aan het moment waarop het allemaal ophield. De dag dat we beiden van ons voetstuk vielen. Ach ja, dat was een heel andere tijd. Ondertussen babbelt de schrijfster verder. Ze ziet er niet alleen goed uit, ze heeft er duidelijk verstand van. De interviewer en het publiek hangen aan haar lippen. Ik kijk er wat ongemakkelijk naar, want het beeld klopt niet. De vrouw die ik op tv zie, kan niet de schrijfster zijn die ik in de aftiteling zie. Ik hoor wat de schrijfster over zichzelf vertelt, over haar rijke pa en dat ze zo op hem lijkt, en over haar moeder die jazzzangeres was. Dat je dat ooit nog op tv zou kunnen vertellen, mompel ik in mezelf. Want jij, die vroeger nog niet eens je eigen naam kon schrijven, bent toch aardig terechtgekomen. Sinds je van me weg bent gegaan, heb je voor je eigen leven gekozen. Je hebt het leven met mij zelfs op papier gezet. En nu zie ik je weer voor me, op tv. Ik hoor hoe je over mij begint te vertellen. Ik weet dat je het over jou en mij hebt in je boek, in een interview. Waarom doe je dat nu? Omdat je een gevierde schrijfster bent geworden? Dankzij mij? De vuile was hangt buiten. Ik zit hier in mijn eentje naar een vrouw te kijken die ik uit een ver verleden ken. En jij, jij straalt in het licht van de studiolampen. Jij, de beroemde schrijfster op televisie. De Dire Straits met Lady Ryder.

0: De Ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 9 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Vanaf nu kan je in Blankenberge terecht voor de lekkere keuken uit Irak en Syrië. Bij restaurant Tabouleh, Tzatziki, Tepsi, Kibbeh, Durum, Shawarma, dessertjes en andere lekkernijen bij Tabouleh in de Weststraat 12 te Blankenberge. Ook frietjes en frituur 's nachts te verkrijgen.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: Voor
5: van vrijdag 16 tot en met zondag 18 oktober houdt Stevens Meubel een grote magazijnverkoop. Superkoopjes op een ruime selectie stoelen, eetplaatsen, salons en nog zoveel meer. Profiteer van scherpe prijzen en uitzonderlijke deals. Maar op is op!
4: Voor prijs, kwaliteit en service.
5: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
6: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info at jellederklerkbvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende.
7: Wel, zeg, zo goed gezind. Omdat de lente eraan komt.
8: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
7: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
8: Oh, echt?
7: Ja, tuurlijk.
8: Veranda comfort in Torhout.
9: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
8: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
9: Kijk op verandacomfort.com.
2: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info at stadsradiovlaanderen.be.
10: Zeg me wat je echt voelt.
2: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of

0: optredens tot de grote festivals.
1: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlpvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 2 uur.
4: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij.
1: Holo Rotonde ontving op vrijdag 2 oktober een cheque van 6.000 euro van de VZW WK3-banden Antwerpen Supercup. Voormalig meervoudige wereld- en Europees en Belgisch biljartkampioen Ludo Delis organiseerde in het verleden met de VZW een 15-tal prestigieuze biljarttoernooien, waarbij de internationale wereld opstreed om de Supercup.

beginnen nu langzaam, maar zeker zat te worden. Elke keer als jij je mond open doet om iets te zeggen, begin je meteen te schreeuwen. Je roept van alles over dingen die verkeerd gaan, maar ik zou maar uitkijken als ik jou was. Voor je het weet, zullen anderen hun mond open doen over jou. En dan ben je nog niet jarig. Dan wordt jouw mond gesnoerd en heb je niemand meer om de schuld te geven. En je doet het overal, ook op straat, waar je leugens en bedrog al lang niet meer serieus genomen worden. Je haalt zelfs mij in het openbaar door het slijk. Nu, wacht maar totdat ik jou de baas ben. Dan zal ik eens zelf in de hersenpan kijken van jou of daar alles wel goed zit. Ik geloof dat ik nu al het antwoord daarop weet. Ik zou, als ik jou was, mijn gezicht hier voorlopig niet meer laten zien. Je maakt iedereen gek met praatjes. Bovendien weet iedereen hoe onrechtvaardig je bent. Dus kijk maar uit als ze je inhalen en te pakken krijgen. Want dan zul je wel merken wat al die jaren van leugens en bedrog je hebt opgeleverd. Want je bent al net zo hinderlijk als een rat in de keuken. Die wil je ook zo snel mogelijk weg hebben. Is het niet goedschiks, dan maar kwadschiks. Dus neem één advies van mij aan. Zorg dat je hier wegkomt voor je eigen bestwil. Knoop dat maar in je oren, Margaret Thatcher. UB40 had het niet zo op Margaret Thatcher. Ze maakte in 1986 dan ook deze plaat die tegen Margaret Thatcher gericht was. Red in my kitchen, UB40.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: In de bibliotheek van Lendeleden bestaat zo'n 40 jaar. En sinds april zet ze die verjaardag elke maand in de kijker met een bijzondere activiteit. Op zaterdag 3 oktober volgt een feestelijke verwendag onder het motto The Best Of. Met succesformules uit eerdere edities.

0: Radio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub Cadans van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
2: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegelaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Palladehof. Restaurant, bistro, taverne en feestdagen.

seminaris. Het Balladehof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Balladehof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: 40.
1: Wel, zeg, zo goed gezind. Omdat de lente eraan komt.
0: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Huh? Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Huh? In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
0: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
0: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
0: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: Voor
5: van vrijdag 16 tot en met zondag 18 oktober houdt Stevens Meubel een grote magazijnverkoop. Superkoopjes op een ruime selectie stoelen, eetplaatsen, salons en nog zoveel meer.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Reclame op jouw stadsradio. Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
2: De kans dat je een ziekte oploopt door ratten is in ons land vrij klein. Dat zegt het agentschap Zorg naar aanleiding van de bestrijding in Edegem. De dieren dragen wel degelijk virussen en bacteriën in zich. Maar het risico om ermee besmet te geraken is voor de meeste mensen heel laag. In Brugge is een vernieuwd museum geopend in de gerestaureerde godshuizen van het Adornis-domein, met de bekende Jeruzalemkapel. Het museum vertelt het onwaarschijnlijke verhaal van de middeleeuwse handelaar en diplomaat Anselm Adornis, van wie de nazaten het domein 600 jaar later nog altijd beheren.
1: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
1: Ommeland. Is dat voor regio Brugge?
4: Nou, hè?

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Stan de Jonge, het jongetje van 7 dat in de zomervakantie in coma lag na een ongeval in Oostenrijk, is maandagochtend voor het eerst weer naar school kunnen gaan. Het werd een warm weerzin met de vriendjes uit de klas. We hadden nooit durven hopen dat onze zoon zo snel zou revalideren, aldus nog de ouders. No, no.

eeuwenoude klokken, klassieke stemmen en pulserende elektronica vullen op zaterdag 26 september de Sint Salvatorkerk in Haarlembeke. Tijdens Vibrations ontmoeten het werk van Peter Benoit en Wim Hendricks nieuwe composities en improvisatie elkaar op een bijzondere locatie. Het wordt een avond waarin verleden en toekomst elkaar ontmoeten en onverwacht uitdagen. 104.9 FM.

0: Daan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Ura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende.
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
4: Voor
5: van vrijdag 16 tot en met zondag 18 oktober houdt Stevens Meubel een grote magazijnverkoop. Superkoopjes op een ruime selectie stoelen, eetplaatsen, salons en nog zoveel meer. Profiteer van scherpe prijzen en uitzonderlijke deals. Maar op is op!
4: Voor prijs, kwaliteit, service, Stevens Meubel.
5: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
6: Het Kroegske, het gezelligste café op het gezelligste plein van Oostende. Iwijn verwacht jullie.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11 uur 30 tot 24 uur. En zondag van 11 uur 30 tot 22 uur.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
0: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Zeg me wat je echt voelt.
0: Zoek je een gezellig plekje in Brugge waar echt met liefde wordt gekookt? Stap binnen bij de Fat Swan. Chef Emile verrast je seizoen na seizoen met verse internationale creaties. Van vis en vlees tot heerlijke veggiegerechten. Katelijnenstraat 150 Brugge. Kijk snel.

0: renovaties kan je terecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
3: Het is nu 3:00.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: 8 minderjarigen die vrijdag in Brussel waren opgepakt na ernstige feiten tijdens de betoging zijn vrijgelaten. Hoewel de jeugdrechter hun plaatsing had bevolen in een jeugdinstelling. Dat meldt het parket. De 8 zijn weer vrij omdat er geen plaats was in de betrokken jeugdinstellingen. De jongeren, onder wie een 14-jarige, waren onder meer betrapt op het bezit van een molotovcocktail of toen ze stenen of vuurwerk naar de ordediensten gooiden. Het parket zegt dat justitie zijn geloofwaardigheid verliest als zelfs een beslissing van de jeugdrechter niet kan worden uitgevoerd. In Mexico is een Vlaamse studente van 18 jaar omgekomen bij een verkeersongeval. Het meisje nam deel aan een uitwisselingsprogramma van AFS om een jaar in een ander land te studeren. Ze was met een Mexicaanse vriendin op weg naar een feestje toen het ongeval gebeurde. De ouders van het meisje worden opgevangen door slachtofferhulp. De Belgische consul in Mexico volgt via de lokale autoriteiten het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een val van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. En 3 leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vreest dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe protesten. Die waren niet toegestaan door de overheid. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het is wisselend bewolkt vandaag met af en toe wat zon en overwegend droog bij maximaal 15 graden. Morgen hetzelfde weer, wel iets zachter tot 17 graden dan.
2: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: Kiss.
1: Stadsradio Nieuwsflits.
2: Westtour organiseerde de driejaarlijkse Peter en Meter bijeenkomst in het provinciehuis van West-Vlaanderen. De organisatie werkt samen met 503 actieve vrijwilligers die mee instaan voor de kwaliteit van ruim 10.000 kilometer fiets- en wandelaanbod in West-Vlaanderen. Het Meter en Peter-programma van Westtour bestaat sinds 1998. Het begon met 81 vrijwilligers is uitgegroeid tot een netwerk van 503 actieve meters en peters. Om de 3 jaar zit Westtour tijdens een Peter en Meter bijeenkomst vrijwilligers ook in de kijker.
3: Ladies and gentlemen,

0: Welkom erbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met erbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. De vakantiekampen van het Mechelse Yeti gaan voortaan door onder de dag of de vlag van de Willebroekse Yes-events. De twee jeugdorganisaties, allebei opgericht in 2013, bundelen de krachten.
1: Dit is Radio Ommeland.

0: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de Stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop-meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
5: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
6: Of nu deelneemt aan een sportevenement. Of je schrijft je in een sport- of fitnessclub. Wij betalen tot €40 terug. Onze terugbetalingen helpen je je grenzen te verleggen.
7: Het Vlaamse Neutraal Ziekenfonds zorgt voor het verschil. Meer info vnz.be.
8: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
9: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
8: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
9: Oh, echt?
8: Ja, tuurlijk.
7: Veranda comfort in Torhout.
10: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
7: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
10: Kijk op verandacomfort.com.
0: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0473 113 333.
11: Vetor Poorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetor Poorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetor Poorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetor Poorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 26.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en tapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
2: De beelden van de Gentse waterlopen vol eendekroos hebben nu ook de Britse publieke omroep BBC gehaald. Het eendekroos belandde enkele weken geleden via de leien vanuit Frankrijk in Gent. Soep of water, gratis matcha en een vroege St. Patrick's Day. Het zijn maar enkele van de reacties die we zien in het filmpje uit Gent bij de Britse publieke omroep BBC.
3: Door een daling van het aantal instromers uit het buitenland en een groot aantal vertrekkers naar Vlaanderen en Wallonië is de Brusselse bevolking voor het eerst in 30 jaar niet toegenomen. Dat blijkt uit een analyse van het Brusselse Instituut voor Statistiek en Analyse, het BISA. De stagnatie is opmerkelijk en werd volgens eerdere prognoses pas een jaar later verwacht. Een nieuwe trede op de ladder naar de top. De jonge Belgische surfer Camille de Rave heeft zich in Ierland tot Europees kampioen U16 gekroond. Onze 14-jarige landgenoot was in de finale een klasse te sterk voor de tegenstand. Camille had vorige maand vertrouwen getankt op het jeugd-WK in El Salvador en was met ambitie afgezakt naar Ierland, waar het EK plaatsvond in Bundoran, op de beroemde surfspot The Peak.
2: Vanaf 1 januari zal er in Zelzaten opnieuw een bus rijden tussen psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist en het centrum van de gemeente. Door de besparingen bij vervoersmaatschappij De Lijn rijdt er sinds deze zomer geen bus meer. Dat veroorzaakte veel onrust bij patiënten en het personeel van het psychiatrisch centrum.
4: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.
7: Dit is jouw Classic Station.
4: Radio Ommeland.
7: 104.9 FM.

0: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Zeg me wat je echt voelt.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt

0: langs een gegeerde fietsroute.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Voor
3: van vrijdag 16 tot en met zondag 18 oktober houdt Stevens Meubel een grote magazijnverkoop. Superkoopjes op een ruime selectie stoelen, eetplaatsen, salons en nog zoveel meer. Profiteer van scherpe prijzen en uitzonderlijke deals. Maar op is op.
2: Voor prijs, kwaliteit, Stevens Meubel, Stevens Meubel.
3: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
4: Wel zeg, zo goed gezind. Omdat de lente eraan komt?
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Ah. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Ah. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Ah, echt?
4: Ja, tuurlijk.
6: Veranda-comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
8: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende. Vanaf nu kan je in Blankenbergen terecht voor de lekkere keuken uit Irak en Syrië. Bij restaurant Teboulet, tzatziki, tepsi, kibbeh, durum, shawarma, dessertjes en andere lekkernijen bij Teboulet in de Weststraat 12 te Blankenbergen. Ook frietjes en frituur 's nachts te verkrijgen.
9: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
8: Hoevenslagerij Evelien, van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij, vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur, kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen

0: op afspraak.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 4 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Begrotingsgesprekken zitten nog altijd in het slop. Volgens diverse waarnemers is de padstelling in een kritieke fase getreden, omdat premier De Wever de BTW-verhoging op tafel blijft leggen en coalitiepartner MR dit blijft afwijzen. Voorzitter Boucher postte vanmorgen nog op sociale media dat hij het been stijf zal houden. Rond 2 uur vanmiddag is De Wever opnieuw begonnen met aparte gesprekken met zijn vicepremiers. In Brussel vindt vanmiddag alweer een grote betoging plaats. Naar schatting duizenden manifestanten zijn rond 2 uur vertrokken aan het Noordstation voor de jaarlijkse mars van de Klimaatcoalitie. Die bestaat uit onder meer vakbonden, mutualiteiten, NGO's en ecologische burgerbewegingen. Ze eisen meer klimaatactie en het einde van de fossiele brandstoffen, het thema voor dit jaar. De politie houdt een oogje in het zeil na de zware vernielingen door extreemlinkse jongeren afgelopen vrijdag. Bij een zwaar verkeersongeval in Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 omgekomen. Hij verloor de controle over zijn wagen en botste eerst tegen een elektriciteitspaal en dan tegen 4 geparkeerde wagens. Ook de materiële schade is enorm. Volgens ooggetuigen reed de jonge man aan overdreven snelheid en was er mogelijk zelfs sprake van een straatrace. Een passagier in de aanrijdende auto, een man van 25, raakte lichtgewond. En in Polen zijn antiterreurpolitie en veiligheidsdiensten bijeen in spoedvergadering. Bij de politie waren signalen binnengekomen over een beraamde moordaanslag op premier Tusk en zijn minister van Defensie. Tusk sprak donderdag nog openlijk zijn ergernis uit over, zoals hij het noemde, de alomtegenwoordige geweldcultuur die nu ook zijn land bereikt. In Polen waren er de voorbije weken verschillende steekincidenten met jongeren, ook in scholen. Zon en bewolking spelen een haasje over bij zo'n 16 graden. In het oosten kan er ook een bui vallen. Morgen begint bewolkt, daarna meer opklaringen. En dinsdag alweer een deugddoende 22 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.
5: Spinderella.

0: Elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Het De Gruitertoernooi in Mechelen houdt op te bestaan. De voordrachtwedstrijd werd meer dan 70 jaar lang georganiseerd en heeft klinkende namen als Frank de Bozere en Clara en Jelle Kleimans op de erelijst staan. Maar het concept is verouderd. Het spreekt de jongeren niet meer aan, zegt organisator Koen de Vos.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Oostendse N-VA-schepen Charlotte Verkijn verliest het grootste deel van haar bevoegdheden en mandaten na klachten van problematisch gedrag. Dit gaat niet om bekwaamheid, zegt de burgemeester John Crombé. Ook Verkijn reageert op de commotie. Wanneer iets blijft liggen, wil ik vaart maken. En dat maakt mij niet altijd de gemakkelijkste politica om mee samen te werken.

0: Tura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi, het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Even liefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: bekende Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortsysteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
3: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
4: Niemand komt graag terecht in een ziekenhuis. Maar een hospitalisatieverzekering met een plus kan het net iets draaglijker maken. Met onze HospiPlus-kaart kan je rustig herstellen zonder facturen te tellen.
5: Het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds zorgt voor het verschil. Meer info vnz.be.
6: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Boshoek 10, te Kortemark, 0477-63-43-52. Info at jelledeklerkbvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
0: De Klerk Automotive in Blankenberg. Waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service en aan- en verkoop van tweedehandswagens. De Klerk Automotive, een betrouwbare garage in Blankenbergen. Hansestraat 12 0400 78 33 47 69.
7: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop-meubelen en ontdek een verrassend assortiment met stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
0: Stadsradio Vlaanderen stelt voor. Mechelen leeft. In de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels.
8: Welcome to my world.
0: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
9: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
7: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
10: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
11: Het regionale nieuws.
12: Het belevingscentrum Graaf in Borgloon bestaat 2 jaar. Je komt er alles te weten over de geschiedenis van het graafschap Loon, de voorloper van het huidige Limburg. Zowel 2 jaar geleden als het afgelopen jaar bezochten zo'n 3000 bezoekers het belevingscentrum. De stad Tongeren-Borgloon hoopt dat cijfer de komende jaren op te krikken. Vandaag hebben in Koersel Beringen feestzaal Onder Ons en ontmoetingscentrum kort bespoten met graffiti. Op de muren staan onder meer de postnummers van Koersel en Heusden Zolder. Wat de boodschap precies betekent is onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart.
9: Wie naar de eerste aflevering van De Slimste Mens ter Wereld heeft gekeken, heeft Francesco Plankaert horen zeggen dat de verschillende soorten slim zijn. In Jumo probeert de oudste Plankaertzoon uit te leggen wat hij daarmee precies bedoelt. Tja, wat is slim zijn? Is dat alles van de actualiteit weten? Is dat alles van fysica of chemie begrijpen? Zet een dokter die het nieuws niet volgt in De Slimste Mens en het kan goed zijn dat die slecht scoort. Vraag mij dan weer iets over automechanica en ik weet er alles over. Het is relatief. Zowel Francesco als Stefanie hebben hun middelbare school niet afgemaakt. Terwijl sommigen daar een minderwaardigheidscomplex aan overhouden, lijkt dat bij hen goed mee te vallen. Ik lig er niet wakker van, al vind ik het wel stom van mezelf dat ik mijn diploma niet behaald heb. Dat was me moeiteloos gelukt. Ik had alle lessen van het laatste jaar gevolgd. Maar de familie zat toen veel in Litouwen en ik was al veel aan het korsen. Stefanie daarentegen, die heeft er wel mee geworsteld dat ze geen middelbaar diploma had. Ik zag mezelf als iemand die sowieso verder ging studeren. Maar toen ik op mijn 15e zwanger werd, heb ik volledig voor het moederschap gekozen. Daarna heb ik me in gezelschap vaak klein gevoeld. Ik stelde een diploma gelijk aan intelligentie. Ook vond ik het lastig om het belang van een diploma aan mijn kinderen over te brengen als je er zelf geen hebt.
13: Bij voetbalclub Koninklijke Groenenhoek Sport in Deurne spelen intussen 11 jongeren en jongvolwassenen met cerebrale parese of een hersenverlamming. Samen voetbal. De werking startte pas vorig jaar met 4 spelers met steun van de stad Antwerpen. Net zoals andere jonge voetballers dromen ze ervan om Rode Duivel te worden.
12: In Overijse is Villa Wijns, een leefhuis voor volwassenen met psychiatrische stoornis, definitief gesloten. Dat maakt het departement zorg bekend. Bij een inspectie enkele maanden geleden bleek de uitbater niet over de juiste vergunningen te beschikken. Maar ook in het verleden kwamen regelmatig tekortkomingen aan het licht, zegt schepen van gezondheidszorg Danny de Kok.
14: Dit is Radio Ommeland.
15: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
3: Vanmiddag vergrote kans op regen opnieuw met maximaal van 8 tot 19 graden. Vanavond gaat het vanaf het westen overal regenen. Minimaal van 7 tot 13 graden.
14: www.radioommeland.be.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Stad Kortrijk zet naar aanleiding van Werelddementiedag haar dementievriendelijke werking in de kijker en levert zo'n 1872 Kortrijkzanen met dementie. Tegen 2040 stijgt het aantal normaal met 30%, zegt Maxim Wijs, de voorzitter en de schepen van Zorg en Gezondheid.

welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. Ik ken de relschoppers van straat halen nog voor ze wel kunnen schoppen en meer manschappen inzetten s'nachts. Politiezone Antwerpen werkt aan een ongezien grote ordendienst voor de komende oudejaarsnacht, wanneer agenten vaak ogen en oren tekort komen.

Je stem trilde toen je zei wat je me wilde vertellen. In één klap kwam er een zware schaduw te hangen tussen ons tweeën, die als een scherp zwaarteband tussen ons heeft doorgesneden. Het is ook meteen gedaan met mijn trots en mijn geluk, omdat ik dat geluk vanaf nu niet meer aan mijn kant heb. Nu kan ik wel als een wolf gaan staan huilen naar de maan, maar dat helpt niet. Het spel is uit. Het is allemaal veel te snel afgelopen. Ik ben nog nooit zo ruw wakker geschud uit een droom als nu. Wat je me nu hebt verteld is eigenlijk te groot om te bevatten. Maar wees gerust, ik heb nog steeds het beste met je voor. Ik voel geen wrok tegen je, maar tegelijkertijd laat jij ook geen spoortje van spijt zien over je beslissing. Ik denk dat ik maar moet accepteren dat liefde tussen ons tweeën morsdood is. Het was nu eenmaal geen pijloze, diepe bron waar we voor altijd konden putten. Jij bent mijn koningin, maar dan wel zonder hart. Je hebt mijn mooiste droom van me afgepakt. Ik zie nog steeds de twinteling in je ogen die me destijds voor je heeft doen vallen. Maar diezelfde ogen vertellen me nu dat het over is. De koningin uit mijn kaartspel is verdwenen, tegelijk met de hartekaarten. Want jij bent mijn harteloze koningin. Loveless Queen, dit is Kayak.

0: is.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: Stadsradio Vlaanderen organiseert de theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495-3839-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Zeg me wat je echt voelt.
2: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij.

0: Stap binnen in de wonderen wereld van Euroshop-meubelen en ontdek een verrassend assortiment en stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
1: Wel, zeg, zo goed gezind. Omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Ah. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Ah. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Ah, echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
5: Organiseer jij binnenkort een evenement? Fest

0: zachte geluid, professioneel licht en zelfs een ultramoderne LED-wall.
1: Van kleine optredens tot een grote festival.
0: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechnicus en lidmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0477 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlpvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
2: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubels.
3: Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 oktober houdt Stevens Meubel een grote magazijnverkoop. Superkoopjes op een ruime selectie stoelen, eetplaatsen, salons en nog zoveel meer. Profiteer van scherpe prijzen en uitzonderlijke deals. Maar op is op.
2: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel. Stevens Meubel.
3: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
4: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: renovaties kan je terecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 5:00.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: De begrotingsgesprekken zitten nog altijd in het slop. Volgens diverse waarnemers is de padstelling in een kritieke fase getreden, omdat premier De Wever de BTW-verhoging op tafel blijft leggen en coalitiepartner MR dit blijft afwijzen. Voorzitter Boucher postte vanmorgen nog op sociale media dat hij het been stijf zal houden. Rond 2:00 vanmiddag is De Wever opnieuw begonnen met aparte gesprekken met zijn vicepremiers. In Brussel vindt vanmiddag alweer een grote betoging plaats. Naar schatting duizenden manifestanten zijn rond 2:00 vertrokken aan het Noordstation voor de jaarlijkse mars van de Klimaatcoalitie. Die bestaat uit onder meer vakbonden, mutualiteiten, NGO's en ecologische burgerbewegingen. Ze eisen meer klimaatactie en het einde van de fossiele brandstoffen, het thema voor dit jaar. De politie houdt een oogje in het zeil na de zware vernielingen door extreemlinkse jongeren afgelopen vrijdag. Bij een zwaar verkeersongeval in Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 omgekomen. Hij verloor de controle over zijn wagen en botste eerst tegen een elektriciteitspaal en dan tegen 4 geparkeerde wagens. Ook de materiële schade is enorm. Volgens ooggetuigen reed de jongeman aan overdreven snelheid en was er mogelijk zelfs sprake van een straatrace. Een passagier in de aanrijdende auto, een man van 25, raakte lichtgewond. En in Polen zijn antiterreurpolitie en veiligheidsdiensten bijeen in spoedvergadering. Bij de politie waren signalen binnengekomen over een beraamde moordaanslag op premier Tusk en zijn minister van Defensie. Tusk sprak donderdag nog openlijk zijn ergernis uit over, zoals hij het noemde, de alomtegenwoordige geweldcultuur die nu ook zijn land bereikt. In Polen waren er de voorbije weken verschillende steekincidenten met jongeren, ook in scholen. Zon en bewolking spelen een haasje over bij zo'n 16 graden. In het oosten kan er ook een bui vallen. Morgen begint bewolkt, daarna meer opklaringen. En dinsdag alweer een deugddoende 22 graden.
2: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Archeologen hebben in Kolkerke een indrukwekkende Romeinse site blootgelegd met de dammen en sporen van bewoningen bijna 2000 jaar oud. Hier is men echt het gevecht met de zee aangegaan, zegt archeoloog Sam de Dekker. Wat tegenwoordig een rustige woonwijk in Kolkerke is, moet ooit een bruisende plek geweest zijn. Dat blijkt uit archeologisch onderzoek op een site aan de Fortbekeweg. Maar sinds mei opgravingen aan de gang zijn. Bakken vol scherven, dammen en sporen van stookplaatsen wijzen erop dat er in de 2e en 3e eeuw gewoond en gewerkt werd.
0: Meer muziek. Dan nu opnieuw meer muziek.

Uw auto is duidelijk overladen, zegt de agent. Ik moet uw rijbewijs afnemen. Hoe kan dat nu? Zegt Hans. Dat ding weegt maar een paar gram. Iemand krijgt een boete omdat hij 170 km per uur rijdt. Zegt hij tegen de agent. Dat kan niet, want ik heb mijn wagen pas een half uur. Laatst vergat ik mijn autogordel uit te doen. En heb ik bijna 2 uur met mijn auto op mijn rug rondgelopen.

Paultje Oud van de Groot zit aller tijden. Zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Het Antwerpse gezelschap De Rovers gaat in de Schouwburg De Kern in Wilrijk in première met Iphigenia. De voorstelling gaat door op 15 en 16 oktober. Iphigenia is een hedendaagse herwerking van de klassieke oorlogstragedie. De voorstelling is gebaseerd op de versie van de Portugese theatermaker Tiago Rodrigues en stelt vragen over de oorlog.

0: Radio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop-meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
5: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
6: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
7: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
8: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
9: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
10: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
11: Het regionale nieuws.
12: De Artevelde Hogeschool in Gent ziet erfgoedinstellingen afhaken om stageplaatsen te voorzien. Nu Vlaanderen bespaart in de sector. Er volgen in Gent ruim 100 studenten een opleiding informatiebeheer. Ze kunnen er later mee aan de slag in bibliotheken, archieven en erfgoedorganisaties. De opleiding is uniek in Vlaanderen. De helft van de paaltjes die in de Baarleveldstraat in Drongen een verkeersfilter vormen, worden weggehaald. Gent beslist dat op basis van nieuwe verkeersstellingen. Er is al lang discussie over de paaltjes die vaak beschadigd worden door vandalen. De even omstreden tractorsluis blijft wel behouden. De Varendrieswijk krijgt een heraanleg. Aan basisschool De Met in Leuven heeft de stad van morgen een handgeweven touw van 11 meter lang afgeleverd. Het gaat om het kunstwerk Rope van stadskunstenaar Lef Spinsemaai. 11 jaar lang zal het touw langs alle 72 basis- en middelbare scholen in Leuven reizen.
2: In Wevelgem in West-Vlaanderen is een fietster ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat bevestigt politiezone Grensleien. De vrouw kwam na een aanrijding onder een wagen terecht op een rotonde aan de Kortrijkstraat. Het ongeval vond plaats rond 15:30 op de rotonde daar. De ambulance en de brandweer kwamen snel ter plaatse.
13: Lindsay moet toegeven, nu haar dochter bijna een tiener is, dat ze bang is voor die tienerjaren die eraan komen. In Primo vertelt Lindsay waarom dat precies is en waarom ze nu toch al wat met wat angst zit. Ik hoop dat ze wat dat betreft op Chris en mij lijkt. Onze ouders beweren immers dat we nauwelijks gepiept hebben, dus hoop ik dat wij ook van die streken gespaard blijven. Ik denk dat geduld hebben en veel communiceren het belangrijkste wordt. We willen ouders zijn bij wie ze altijd terecht kan, zegt ze. Lindsay zelf vindt dan weer haar ontspanning bij het maken van muziek. Ze heeft nu een nieuwe single uit en dat is van 2022 geleden. Het is fijn om opnieuw een liedje uit te brengen. Ik ben altijd blijven werken en optreden, maar rond mijn muziek werd het wat stiller. Ik wou met een goed nummer terugkomen. Ik heb me vaak afgevraagd of... 1000 keer gevraagd, wel de juiste song is die bij mij past. Ik vond het een leuk deuntje dat in mijn hoofd bleef hangen en hoop dat de mensen dat ook vinden.
14: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
15: Vanmiddag vergrote kans op de regen opnieuw met maximaal van 8 tot 19 graden. Vanavond gaat het vanaf het westen overal regenen. Minimaal van 7 tot 13 graden.
14: De grootste hit
16: aller
14: tijden.
16: Rock'n'roll is here to stay.
14: Dit is Radio Ommeland.
17: Rock and roll dreams come through.
14: 104.9

0: natuurlijk op Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be.
1: 50 jaar geleden zag T.C. Peert Bos het levenslicht op de grens van Braschaat en Schoten. Intussen telt de tennis- en paddelclub meer dan 1000 leden. Afgelopen weekend vierde de club haar jubileum met zo'n 300 huidige en voormalige leden in de Ruiterhal. Deze winter volgen ook de renovatiewerken.
2: Dit is Radio Ommeland.
3: Jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: klaar.
1: Stadsradio Nieuwsflits.
2: Het wijkcomité van Bachten de Route in Marke is zeer trots op de nieuwe muurschildering in de spoorwegtunnel in de Aardweg. Het ontwerp stelt de fauna en flora in de wijk centraal. Inspiratie werd gehaald uit natuurgebied Het Schrijverke, een plaats waar alle bewoners van Bachten de Route trots op zijn, zegt de buurtbewoner Peter van Heuven.

0: Radio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de stad Schouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Voor prijs, kwaliteit en service. Stevens Meubels.
6: Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 oktober houdt Stevens Meubel een grote magazijnverkoop. Superkoopjes op een ruime selectie stoelen, eetplaatsen, salons en nog zoveel meer. Profiteer van scherpe prijzen en uitzonderlijke deals. Maar op is op.
5: Voor prijs, kwaliteit en service.
6: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
7: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: Vanaf nu kan je in Blankenbergen terecht voor de lekkere keuken uit Irak en Syrië. Bij restaurant Teboulé, tzatziki, tepsi, kibbeh, durum, shawarma, dessertjes en andere lekkernijen bij Teboulé in

0: zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje. Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 6 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: Begrotingsgesprekken zitten nog altijd in het slop. Volgens diverse waarnemers is de padstelling in een kritieke fase getreden, omdat premier De Wever de BTW-verhoging op tafel blijft leggen en coalitiepartner MR dit blijft afwijzen. Voorzitter Boucher postte vanmorgen nog op sociale media dat hij het been stijf zal houden. Rond 2 uur vanmiddag is De Wever opnieuw begonnen met aparte gesprekken met zijn vicepremiers. In Brussel vindt vanmiddag alweer een grote betoging plaats. Naar schatting duizenden manifestanten zijn rond 2 uur vertrokken aan het Noordstation voor de jaarlijkse mars van de Klimaatcoalitie. Die bestaat uit onder meer vakbonden, mutualiteiten, NGO's en ecologische burgerbewegingen. Ze eisen meer klimaatactie en het einde van de fossiele brandstoffen, het thema voor dit jaar. De politie houdt een oogje in het zeil na de zware vernielingen door extreemlinkse jongeren afgelopen vrijdag. Bij een zwaar verkeersongeval in Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 omgekomen. Hij verloor de controle over zijn wagen en botste eerst tegen een elektriciteitspaal en dan tegen 4 geparkeerde wagens. Ook de materiële schade is enorm. Volgens ooggetuigen reed de jongeman aan overdreven snelheid en was er mogelijk zelfs sprake van een straatrace. Een passagier in de aanrijdende auto, een man van 25, raakte lichtgewond. En in Polen zijn antiterreurpolitie en veiligheidsdiensten bijeen in spoedvergadering. Bij de politie waren signalen binnengekomen over een beraamde moordaanslag op premier Tusk en zijn minister van Defensie. Tusk sprak donderdag nog openlijk zijn ergernis uit over, zoals hij het noemde, de alomtegenwoordige geweldcultuur die nu ook zijn land bereikt. In Polen waren er de voorbije weken verschillende steekincidenten met jongeren, ook in scholen. Zon en bewolking spelen een haasje over bij zo'n 16 graden. In het oosten kan er ook een bui vallen. Morgen begint bewolkt, daarna meer opklaringen. En dinsdag alweer een deugdoende 22 graden.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en Omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Marie Laremans van Vlaams Belang legt haar mandaat als gemeenteraadslid in Brugge naast zich neer. Ze nam die keuze nadat ze geschrapt werd uit het bevolkingsregister. Ze wil niet langer dat haar partij nog langer wordt meegesloten in de hets waarmee ze zelf verwikkeld raakte, zegt de fractieleider Stefaan Saint-Aubin. Marie Laremans is gemeenteraadslid af. Uit meerdere controles zou gebleken hebben dat het raadslid voor Vlaams Belang niet langer in Brugge woonde. Als gevolg daarvan werd ze in augustus ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt en kwam ook haar mandaat als gemeenteraadslid ter discussie te staan. Volgende week zou de gemeenteraad het dossier behandelen, maar Laremans houdt dus de eer aan zichzelf.

Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. Tijdens een trouwstoet in Antwerpen zijn 4 wagens bestuurlijk in beslag genomen wegens gevaarlijk rijgedrag. Politie stelde op de Bisschoppenhoflaan, de Albert B. Vernagelij en de Van Kortbeemdelij verschillende verkeersovertredingen vast. Een bestuurder legde ook een positieve drugstest af. Passagiers gingen uit de rijdende voertuigen. Een Mercedes G-klasse en een Volkswagen Golf GTI werden getakeld.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In de bibliotheek van Lende Leden bestaat zo'n 40 jaar en sinds april zet ze die verjaardag elke maand in de kijker met een bijzondere activiteit. Op zaterdag 3 oktober volgt een feestelijke verwendag onder het motto The Best Of, met succesformules uit eerdere edities.

0: Radio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Kadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop-meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop-meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
5: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
6: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
7: Ribbetjes aan go-go bij Chris in Oostende.
8: Heerlijke ribbetjes à volonté eten voor slechts €23. Het kan in restaurant Het Ribbetje te Oostende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen.

0: L 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
3: In heel Vlaanderen openen 52 burgercollectieven vandaag hun deuren tijdens de eerste Open Commonsdag. Je kan binnenspringen bij een gereedschapsbibliotheek, een samentuin bezoeken of meehelpen in een voedselbos. Het is een alternatieve open bedrijvendag, zegt Joppe Ruts van organisator Commons Lab. Bijna 9800 meisjes en vrouwen in het Brussels gewest ondergingen genitale verminking of lopen minstens het risico. Onaanvaardbaar, zegt de organisatie GAMS België, die zaterdag op straat komt tegen gendergerelateerd geweld. Deze zomer al circuleerden op sociale media berichten die genitale verminking van meisjes verdedigen. Ze bereiken ook ouders en jongeren in Brussel.
4: De streek rond Sint-Laurijn stond vroeger bekend om zijn suikerbietenteelt. Nu de suikerbietencampagne opnieuw is gestart, is daar volgens burgemeester Patrick de Greve van CD&V Plus nog maar weinig van te merken. Toch blijft suikerbiet een belangrijke teelt in Oost-Vlaanderen volgens cijfers van het agentschap Landbouw en Zeevisserij. Het aandeel suikerbieten in de provincie daalt wel traag elk jaar, net als in de rest van Vlaanderen. Na de dodelijke aanrijding in Balen op zondagavond is de bestuurder van de betrokken wagen doorgereden. Dat bevestigt het Antwerps parket. De 47-jarige bestuurder was dronken en is gevat. Bij het ongeval kwam een 28-jarige voetganger uit Leopoldsburg om het leven. Het slachtoffer zou aan Orgelberg langs de straat aan het wandelen zijn geweest toen hij langs achteren werd aangereden. Een tweede persoon die hem vergezelde bleef ongedeerd.
5: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vanavond gaat het vanaf het westen overal regenen, minimaal tussen 7 en 13 graden. Morgen start met lage wolken in de Ardennen en zonnig elders. Stilaan wisselen er zonnige perioden af met wolken, waaruit vooral richting Nederland af en toe een buitje kan vallen. Maximaal van 11 tot 15 graden. Zondag krijgen we zonnig weer, met uitzondering van het zuiden van het land. Stilaan wordt de wissel bewolkt en vooral in de Ardennen kans op een bui. Maximaal tot 15 graden.
5: De grootste hits aller tijden. Yesterday. Dit is Radio Ommeland op 104.9

0: 24 per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be.
1: Apotheek Gedopt is vorige week onbereikbaar geworden met de wagen in Schoten. Toch via de vertrouwde Villerslei, want de werf is weer een eindje opgeschoven. Dankzij medewerkingen van mijn lieve bureau kon ik een alternatieve, maar comfortabele toegang creëren via de aanpalende laaglandlei, aldus de apotheker Carlin Gedopt.

Ik heb hier inmiddels al 1000 keer over gedroomd. En elke keer word ik weer roepend wakker. In mijn dromen word ik steeds opnieuw gestampt door de laarzen die hals over kop bezit nemen van deze stad. Nu zeggen ze wel dat het allemaal best meevalt en dat het gevaar al lang is verdwenen. Maar volgens mij is het vuur juist flink opgeleid en zal het niet zo snel gedoofd worden. Ooit was het beter, lang geleden. Toen kwam de zon nog gewoon elke dag op en straalden de sterren 's nachts aan de hemel. Het was ook de tijd dat jij nog gewoon kon lachen als je in mijn armen lag. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar toch is het al heel lang geleden. Soms vraag ik me wel eens af waar Superman en al die andere superhelden nu eigenlijk blijven. Alles dreigt mis te gaan op deze wereld en zij zijn misschien wel de enigen die ons kunnen redden. Maar ook zij laten het afweten op dit moment. En dus moeten we er zelf iets aan proberen te doen, voordat het zo meteen te laat is. Mijn eigen generatie zal orde op zaken moeten stellen. Wij kunnen ons niet langer achter valse beloftes verschuilen, want die kunnen we uiteindelijk toch niet waarmaken. Nee, we moeten het doen met de wereld waarin we nu leven. Als we op een planeet willen leven waar iedereen trots op kan zijn, zullen we zelf de handen uit de mouwen moeten steken. Alleen dan kunnen we een einde maken aan de problemen in dit land, waar verwarring de boventoon voert. En pas dan kan het eindelijk weer de goede kant op gaan met de wereld. Genesis, met Land of Confusion.

Radio Vlaanderen organiseert de theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be. De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijke

0: tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende.
2: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Palladehof. Restaurant, bistro, taverne en feest.

en seminaris. Het Balladehof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Balladehof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: Het is nu 7 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
2: Dat betekent in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
1: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag aan de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. En dan sport. In het voetbal heeft Union thuis 1-1 gelijk gespeeld tegen OH Leuven. Union mist zo de kans om weer mee aan de leiding te komen en staat nu vierde. Eerder vanmiddag won Charleroi met 0-1 bij Standaard en komt naast Le Brugge op de tweede plaats. De wedstrijd was wel zonder publiek na het geweld van vorig jaar. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Corsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken, woensdag krijgt de zon alle ruimte.
0: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Eeuwenoude klokken, klassieke stemmen en pulserende elektronica vullen op zaterdag 26 september de Sint-Salvatorkerk in Haarlembeke. Tijdens Vibrations ontmoet het werk van Peter Benoit en Wim Hendricks nieuwe composities en improvisatie elkaar op een bijzondere locatie. Het wordt een avond waarin verleden en toekomst elkaar ontmoeten en onverwacht uitdagen.

0: rood zit ze al als einde. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM.
1: Zaakvoerder Christian Michiels en restaurant van de restaurant Cosma in Mechelen had afgelopen weekend €300 veil voor een kunstwerk dat gemaakt werd tijdens het weekend van de klant. Het geld gaat integraal naar de warmste week. De veiling is de eerste van verschillende acties voor het goede doel die de handelaars organiseren.

0: allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
1: Dit is Radio Ommeland.
0: 104.9 FM. Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
2: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
3: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39. Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de keuken.

vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's.

0: 40 47 69.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info at jellederklerkbvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende. Vanaf nu kan je in Blankenberge terecht voor de lekkere keuken uit Irak en Syrië. Bij restaurant Tabouleh, tzatziki, tepsi, kibbeh, durum, shawarma, dessertjes en andere lekkernijen. Bij Tabouleh in de Weststraat 12 te Blankenberge. Ook frietjes en frituur 's nachts te verkrijgen.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.
7: Enjoy this trip.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Westtour organiseerde de driejaarlijkse Peter en Meter bijeenkomst in het provinciehuis West-Vlaanderen. De organisatie werkt samen met 503 actieve vrijwilligers die mee instaan voor de kwaliteit van ruim 10.000 kilometer fiets- en wandelaanbod in West-Vlaanderen. Het Meter en Peter programma van Westtour bestaat sinds 1998. Het begon met 81 vrijwilligers is uitgegroeid tot een netwerk van 503 actieve meters en peters. Om de 3 jaar zit Westtour tijdens een Peter en Meter bijeenkomst aan vrijwilligers ook in de kijker.
0: Welkom.
2: This is Billy Joel.
3: Hi, this is Janet Jackson.
4: Hi, this is Sting.
5: Hi everybody, this is Annie Lennox.
6: Hi, this is Paul McCartney.
7: Hello, I'm Phil Collins.
0: De gouden hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

Soms denk ik nog wel eens terug aan mijn schooltijd. Nu, dat was nogal een tijd. Opgeschoten pubers in een vieze school waar leerlingen en leraren alle regels aan hun laars slapten. Terwijl wij de ene na de andere grap uithaalden en de spullen in het handenarbeidlokaal stiekem pikten, zaten de leraren zich te bezatten in het café. Even snel een pintje pakken in de lunchpauze en snel een paar sigaretjes roken. En maar hopen dat het nog wel even zou duren voordat die schoolbel weer zou rinkelen. Na schooltijd was het niet veel beter. Als de oftonderwijzer tijd vond om naar huis te gaan, vlogen we het schoolplein af om eens even lekker te gaan vechten met de school aan de overkant van de straat. Dat hoorde er nu eenmaal bij, vonden we. Of je moest nog even nablijven bij de hoofdonderwijzer omdat je weer wat uitgevreten had. Dat waren de minder leuke momenten. Als je bij hem in zo'n kamertje gebukt stond en hij zijn lineaal al in zijn handen had om je weer een flinke afstraffing te geven. Je zag hem zuchten, weer dezelfde achterwerken waar ik op moet slaan. Ach, die schooltijd. Te veel jongens, te veel meiden, te veel herrie, te veel stank in school. We deden veel, maar eigenlijk was het een en al verveling. Een beetje voetballen in het park, een beetje fietsen, omvertrappen in het donker. En we zagen er niet uit in onze schooluniformen. Vuile overhemden, veel te grote broeken, vet haar en vet eten. Maar ja, eigenlijk hadden we ook wel veel lol, hoor. Veel heb ik niet geleerd op school, maar uiteindelijk ben ik toch nog wel aardig terechtgekomen. Het enige dat we wilden was een beetje afwisseling in onze saaie schooldagen. En dat is ons destijds wel gelukt. Baggy Trousers Madness.

73 113 333. Taxikust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi betellen, Taxikust bellen 0473 113 333. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be. De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's.

Tende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortsysteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen. Zoek je een gezellig plekje in Brugge waar echt met liefde wordt gekookt? Stap binnen bij de Fat Swan. Chef Emile verrast je seizoen na seizoen met verse internationale creaties. Van vis en vlees tot heerlijke veggiegerechten. Kasteleinenstraat 150 Brugge. Kijk snel op thefatswan.be. De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw.

0: gesubsidieerde fietsroute.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
4: Dat betekent in de eerste plaats stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en overwinsten afpakken.
3: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. En dan sport. In het voetbal heeft Union thuis 1-1 gelijk gespeeld tegen OH Leuven. Union mist zo de kans om weer mee aan de leiding te komen en staat nu vierde. Eerder vanmiddag won Charleroi met 0-1 bij Standaard en komt naast Le Brugge op de tweede plaats. De wedstrijd was wel zonder publiek na het geweld van vorig jaar. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Corsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken, woensdag krijgt de zon alle ruimte.
2: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de Stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Plasman zit je goed.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Nee hoor, geen grap. VNZ betaalt tot 1400 euro aan tandzorg terug. En met onze TandPlus-verzekering daarbovenop tot 2500 euro. Zo lach je met plezier al je tanden bloot.
3: Het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds zorgt voor het verschil. Meer info vnz.be.
4: Het Kroegske, het gezelligste café op het gezelligste plein van Oostende. Yvijn verwacht jullie in de

073-113-333. TaxiKust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet TaxiKust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, TaxiKust bellen 0473-113-333.

0: sluitingsdag.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
0: Welkom. Dit is jouw Classic Station.
1: Dit is Radio.

Onze vader was bepaald geen zachtaardige man. Overdag was hij een keurige man, maar 's avonds liet hij zijn echte aard zien. Als hij dan weer eens in zijn boze bui was, stuurde hij ons met zijn barre stem naar onze kamer. Later zullen jullie begrijpen waarom, zei hij, als we weer eens straf hadden gekregen. Maar daar hadden we op dat moment niets aan. Tot op een avond mijn broer Joe en ik naar buiten klommen en we ons via de boom naar beneden lieten zakken. We deden alsof we op de vlucht waren. Ook al wisten we goed dat we er niks mee zouden opschieten. Het was alsof we op de vlucht waren voor ons eigen verleden. Echt ver kwamen we natuurlijk niet. Want we werden natuurlijk al snel opgepakt door de politie, die meteen mijn vader belde. Daar zaten we bij een enorm brede politieagent toen mijn vader ons ophaalde. Even later zat ik met mijn broertje Joe en mijn zus Emily op de achterbank van de auto. Hij zei niks, maar diep in zijn hart wist hij natuurlijk wel dat die twee zoontjes van hem nog wel vaker dit soort streken uit zouden halen. Ach, als ik er nu op terugkijk, lijkt het allemaal zo bizar. Nu pas kom ik erachter dat het allemaal erfelijk is geweest. En dat ik eigenlijk net zoals mijn vader geworden ben. Eigenlijk zitten mijn broer en ik nog steeds op die achterbank bij mijn vader. Ook al zijn we al wat ouder geworden. We hebben niet alleen de ogen van onze vader, maar ook al zijn goede en slechte dingen geërfd. Want of je het wilt of niet, je familie losmaken lukt je eigenlijk nooit. Level 42 met Running in the Family.

0: Saint Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Zeg me wat je echt voelt.
2: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem, dat doe je in het Balladehof. Restaurant, bistro, taverne en feestzaal.

Seminaris. Het Ballade Hof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Ballade Hof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: 45.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of dorp?

0: sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlbvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten, of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar 15 euro? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 9 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: En een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
5: Dat betekent in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
4: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Korsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken. Woensdag krijgt de zon alle ruimte.
2: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Radio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen. Samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina bij de Graaf van Vlaanderen.

0: sluitingsdag.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Het regionale nieuws.
3: Met Matthias lijkt Marianne in Blind Getrouwd nu wel een geschikte partner te hebben gevonden. Maar in het verleden heeft ze wel al wat liefdesbreuken achter de rug. Maar na zo'n breuk heeft ze altijd ruim voldoende de tijd genomen om de breuk te verwerken. En had altijd in het bijzijn van vriendinnen en ouders. Dat is ook een van de redenen waarom ik het zo belangrijk vind om dicht bij hen te blijven wonen. Je weet immers nooit wanneer je ze opnieuw nodig hebt, zegt ze in TV-familie. Ook haar partner Matthias heeft het niet altijd gemakkelijk gehad in de liefde. Hem zagen we al in tranen op televisie. Niet van verdriet, maar wel omdat hij heel gelukkig is met Marianne. Ik dacht eigenlijk dat hij een stoere gast was. Ik zag hem eerder als een vlierenfluiter, die vooral met zichzelf bezig was. Maar toen ik merkte dat hij een heel klein hartje heeft, was ik wel verkocht. Vanaf dat moment ben ik me automatisch ook veel meer gaan openstellen. In Blind Getrouwd werd al heel snel duidelijk dat Marianne en Matthias het bed hadden gedeeld met elkaar. Dat was een belangrijke stap in hun proces. Als je date met iemand, gebeurt dat pas bij de derde of de vierde afspraak. Maar in Blind Getrouwd zit je 24/7 op elkaars lip, waardoor je je ook op dat vlak sneller openstelt. Voor fysiek contact met Matthias hoefde ik dus geen grens te verleggen. Dat voelde vanaf het begin heel natuurlijk aan. Net als het samenwonen.
2: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
2: 104.9 FM.

0: Van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Zeg me wat je echt voelt.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groenaanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
0: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel, Maison Chagall in Oostende.
3: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
4: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
0: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of

0: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlbvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
4: Dat betekent in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
3: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Corsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken. Woensdag krijgt de zon alle ruimte.
2: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stopcarage, airco-service.

0: 40 47 69.
1: Alle begin is moeilijk. Maar 1000 euro aan geboortevoordelen stelt iedereen tevreden.
2: Het Vlaamse Neutraal Ziekenfonds zorgt voor het verschil. Meer info vnz.be.
3: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
4: Zoek je een gezellig plekje in Brugge waar echt met liefde wordt gekookt? Stap binnen bij de Fat Swan. Chef Emile verrast je seizoen na seizoen met verse internationale creaties. Van vis en vlees tot heerlijke veggie gerechten. Katelijnenstraat 150 Brugge. Kijk snel.

0: renovaties kan je terecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
2: In de Sint-Pieterskerk in Leerbeek bij Jottegem is het gerestaureerde orgel ingehuldigd. Het orgel dateert uit 1648. Omdat er jarenlang gediscussieerd werd over de manier waarop het orgel gerestaureerd moest worden, was het al van de jaren 80 geleden dat er nog op gespeeld was.
3: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
5: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
3: Radio Ommeland.

0: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Zeg me wat je echt voelt.
0: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende.
2: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
3: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse headspa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
4: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
0: Vanaf nu kan je in Blankenbergen terecht voor de lekkere keuken uit Irak en Syrië. Bij restaurant Tebouleh, tzatziki, tepsi, kibbeh, durum, shawarma, dessertjes en andere lekkernijen bij Tebouleh in de

0: reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 11 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
3: Dat betekent in de eerste plaats een stop op subsidies van fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
2: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Corsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken. Woensdag krijgt de zon alle ruimte.
1: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de Stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Palladehof. Restaurant, bistro, taverne en feest.

Ballade Hof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. De Ballade Hof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: 40.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 333 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Het Kroegske, het gezelligste café op het gezelligste plein van Oostende.

0: Team 333, Taxi Kust, staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje. Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Het regionale nieuws.
0: De gemeente Kuurne is traditioneel weer even Ezelgem geweest. Op de 66e editie van de Ezelfeesten liepen na jaren afwezigheid opnieuw levende ezels mee in de stoet bij de intrede van koning Ezel. Frank Dont, 58 is de man, is de regerende koning Ezel. Hij beleefde zijn intrede anders nu en echte ezels voor zijn troon liepen. Een levend dier is toch iets anders dan een nagemaakt dier, luidt het.
3: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
5: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
3: Radio Ommeland.
5: 104.9 FM.

Stadsradio Vlaanderen organiseert de theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.

0: Team verwachten jullie met lekkere vis en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortsesteenweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
2: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info at jelledeklerkbvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijk

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland.
3: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.
4: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: Radio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Kadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
4: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
5: Of je nu deelneemt aan een sportevenement, of je schrijft je in een sport- of fitnessclub, wij betalen tot €40 terug. Onze terugbetalingen helpen je je grenzen te verleggen.
6: Het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds zorgt voor het verschil. Meer info vnz.be.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

gedetailleerde fietsroute. Vanaf nu kan je in Blankenbergen terecht voor de lekkere keuken uit Irak en Syrië. Bij restaurant Tebouleh, tzatziki, tepsi, kibbeh, durum, shawarma, dessertjes en andere lekkernijen bij Tebouleh in

0: sluitingsdag.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
0: Dit is jouw Classic Station.
2: Radio Ommeland.
0: 104.9 FM.

0: een heerlijke ribbetje Savolanté eten voor slechts 23 euro. Het kan in restaurant Het Ribbetje, de Oostende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Ribbetje, Nieuwpoortsysteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Zeg me wat je echt voelt.
2: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkolte Heijerweg 45 in Gistel.
0: Hoevenslagerij Evelien. Van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak.
3: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
4: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
7: Het is nu 1 uur.
6: Radio Ommeland.
8: Ommeland. Ommeland.

0: Stad Radio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de Stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
4: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
5: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
0: Zoek je een gezellig plekje in Brugge waar echt met liefde wordt gekookt? Stap binnen bij de Fat Swan. Chef Emile verrast je seizoen na seizoen met verse internationale creaties. Van vis en vlees tot heerlijke veggiegerechten. Kasteleinenstraat 150 Brugge. Kijk snel op

0: de werken. Alle verbouwingen van chiprock tot dakwerken, elektriciteit, schilderwerken, sanitair, zowel kleine werken als grote renovaties. Bij LKE Renovaties kan je terecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. www.radioommeland.be.

Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.

0: woensdag sluitingsdag.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of

0: Tijdens tot een grote festival.
1: Op stlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlbvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 2 uur.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland.